0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt... naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en een besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluidt ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt... naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en een besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Na een dag van algemene beschouwingen is nog steeds onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. Ja, 21-leider Eerdmans opent de deur naar deelakkoorden per begroting, wat leidde tot verwarring. PVV-leider Wilders waarschuwde dat de oppositie zo tegen elkaar wordt uitgespeeld. Co-leider Klaver eist een volledige deal over links en premier Jette reageert vandaag. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Met 99% van de stemmen geteld leidt oppositieleider Magdalena Andersson van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij naar 175 zetels tegenover 174 van het rechtse blok van Ulf Christensen. Alle stemmen worden vandaag verwacht. De Britse koning Charles heeft gereageerd op het boek van Charles Spencer, de broer van prinses Diana. Spencer beweert dat koning Charles kort na Diana's dood in 1997 zei dat ze haar snel genoeg zouden vergeten. Een woordvoerder van de kroon zegt dat rouw het geheugen kan kleuren op manieren die anderen niet herkennen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog, bij overwegend een bewolkte hemel. Maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: is Radio BNT. Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
2: Na een dag van algemene beschouwingen is nog steeds onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. Ja, 21-leider Eerdmans opent de deur naar deelakkoorden per begroting, wat leidde tot verwarring. PVV-leider Wilders waarschuwde dat de oppositie zo tegen elkaar wordt uitgespeeld. Co-leider Klaver eist een volledige deal over links en premier Jette reageert vandaag. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Met 99% van de stemmen geteld leidt oppositieleider Magdalena Andersson van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij naar 175 zetels tegenover 174 van het rechtse blok van Ulf Christensen. Alle stemmen worden vandaag verwacht. De Britse koning Charles heeft gereageerd op het boek van Charles Spencer, de broer van prinses Diana. Spencer beweert dat koning Charles kort na Diana's dood in 1997 zei dat ze haar snel genoeg zouden vergeten. Een woordvoerder van de kroon zegt dat rouw het geheugen kan kleuren op manieren die anderen niet herkennen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend een bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De ochtend.

Of je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed, maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens.

0: een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: In Spanje zijn in meerdere regio's aan de oostkust waarschuwingen afgegeven vanwege zware regenval. Wegen staan onder water, beekjes groeien uit tot kolkende stromingen en rivieren dreigen buiten hun oevers te treden. In Olivella, bij Barcelona, hebben reddingswerkers het lichaam gevonden van de man wiens auto door het water werd meegesleurd. Uit onderzoek van Greenpeace naar openbaar vervoerskosten in 30 Europese landen blijkt dat Amsterdam de ene duurste Europese hoofdstad is voor OV-abonnementen. Alleen Londen is duurder. Bovendien stegen de abonnementskosten in Amsterdam met 55% sinds het vorige Greenpeace-onderzoek in 2023, waarmee Amsterdam tweede stond. Na een dag van algemene beschouwingen is nog steeds onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. Ja, 21-leider Eertmans opende deur naar deelakkoorden per begroting, wat leidde tot verwarring. PVV-leider Wilders waarschuwde dat de oppositie zo tegen elkaar wordt uitgespeeld. Co-leider Klaver eist een volledige deal over links en premier Jette reageert vandaag. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Met 99% van de stemmen geteld leidt oppositieleider Magdalena Andersson van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij naar 175 zetels tegenover 174 van het rechtse blok van Ulf Christensen. Alle stemmen worden vandaag verwacht. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan op gang. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht staat file tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 6 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein 4 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Erik Kreutzer.

Jaren 80 voor Clarence Clemons en Jackson Browne. Ja, ook op deze donderdagmorgen zijn we blij met jullie als vrienden. You're a friend of mine. Ja, we zeggen welkom.

Daarvoor Numidia en John West. Habibi. En Teddy Swims, Mr. Know-It-All. De Italiaanse regering heeft trouwens besloten om de wegenbelasting in 2027 voor een groot aantal voertuigen af te schaffen. Het is nog niet duidelijk hoe de regering het gat van ruim 2 miljard euro in de begroting gaat dekken. Kleine en middelgrote auto's en motoren komen in aanmerking voor de vrijstelling van de wegenbelasting. Ja, dat zijn ongeveer 14,5 miljoen voertuigen. En de huishoudens mogen de vrijstelling slechts voor één voertuig inzetten. Kijk, die gasten die lullen niet zo lang. Die drukken dit er doorheen. Jongens, vanaf 27 gaan we dit doen. Klaar. Iemand nog tegen? Hebben we geld tekort? Ja, want door het afschaffen van de wegenbelasting loopt Italië waarschijnlijk 2,36 miljard euro aan de belastinginkomsten mis. En Italië heeft al een staatsschuld van 139% van het bruto binnenlands product. De afgelopen weken heeft het land Griekenland ingehaald als euroland met de hoogste staatsschuld. Ja, die gasten denken gewoon, ja jongens, oké. Hè? Het is maar allemaal op papier. En dan de Federal Reserve-voorzitter Kevin Warsh. Die heeft de rente gisteren omhoog geschroefd van 3,75 tot 4% in de United States. Het is voor de eerste keer dat de Amerikaanse centrale bankier een renteverhoging doorvoert. En deze Warsh die gaat met zijn beslissing in tegen de wens van Donald Trump. Ja, de prijzen in de VS die stegen in augustus met 3,4% op jaarbasis. Ook de Europese Centrale Bank verhoogde trouwens de rente vorige week tot 2,5%. Ja, en het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft toch een hele mooie ontdekking gedaan. Het aantal mensen dat niet werkt neemt toe in Nederland, blijkt uit de cijfers van het Statistiekbureau. Ondertussen blijft de groep werkenden gelijk, dus de lasten van de verzorgingsstaat leunen op een steeds kleiner aantal schouders. Daar waren wij al 3 jaar geleden achter, dat dit ging gebeuren. Ja, Nederland telt schijnbaar ruim 8,5 miljoen mensen die niet werken. Ja, dit zijn de Bee Gees.

0: Dr. Alban en Sing Hallelujah uit de 90s. Ja, de update van de Flitsmeister voor deze donderdagmorgen. We zijn aan het controleren op snelheid op de A79 tussen Heerlen en Maastricht bij 8.4. De A73 Venray-Venlo bij 47.3. De A67 tussen de grens met België en Eindhoven bij 6.0. Dan de A73 tussen Venlo en Venray bij 48.5. Dan de A2, Den Bosch, Eindhoven bij 125.6. En tussen Eindhoven en Den Bosch, daar staan ze bij 124.9. Dan de A59, Den Bosch, Breda bij 111.9. En ik heb de laatste voor je tussen Roosendaal en Moerdijk. Op de A17 wordt gecontroleerd bij 6.7.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits wordt geleidelijk aan drukker. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen knooppunt Tempel en Waardenburg 7 kilometer. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Klaverpolder 5. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. A58 Breda richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot 5 kilometer. Met daar een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Spanje zijn in meerdere regio's aan de oostkust waarschuwing afgegeven vanwege zware regenval. Uit onderzoek van Greenpeace naar openbaar vervoerskosten in 30 Europese landen blijkt dat Amsterdam de ene duurst is. Na een dag van algemene beschouwing is nog steeds onduidelijk hoe de minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Train and 50 Ways to Say Goodbye. Hello, goodbye, inderdaad. Wat hebben we nog meer? Guten Tag.
1: De BNT Ochtendshow.
0: Is dat... Is dat Auf Wiedersehen? Ja.

Daarvoor trouwens de Scissor Sisters. I Don't Feel Like Dancing. En Sienna Spiral hadden wij voor je. Met de nieuwe. Ja, Stefan de Walle, die stopt al Sinterklaas bij het Sinterklaasjournaal. De 61-jarige acteur die vervulde die rol sinds 2011. Het is nog niet bekend wie de nieuwe Sinterklaas gaat worden. Deze Stefan de Walle nam de rol in 2011 over van Bram van der Vlucht. En dan een aantal exemplaren van het nog onuitgebrachte boek Zwanenzang over prinses Diana. Die zijn schijnbaar gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Ja, en volgens de Britse media bevat het boek explosieve onthullingen over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. En dan Macklemore, die gaat 1 miljoen dollar doneren aan de organisaties die zich inzetten in Palestina voor de humanitaire hulp. Dat heeft hij gedeeld op Instagram nadat hij eerder deze week uit het voorprogramma van de tour van Ed Sheeran werd gehaald. En de rapper die vertelde in de verklaring dat hij na alles wat zich in de afgelopen 48 uur heeft afgespeeld, het gesprek wil verplaatsen naar de Palestijnen die worden vermoord in de bezette gebieden, leven en vechten voor hun vrijheid. En het bedrag dat hij heeft opgehaald tijdens het voorprogramma zal hij volgens zijn bericht verdelen over 6 humanitaire organisaties in Palestina. Nou, als voorprogramma dan toch bijna 1 miljoen krijgen. Hè? Lekker! En binnenkort zullen Lil Kleine en zijn kind Leo voor het eerst in lange tijd weer herenigd worden. Op dit moment hebben vader en zoon elkaar nog niet gesproken, maar een afspraak bij de mediator staat inmiddels gepland. Dat heeft Jamie Vaas gisteren bevestigd aan RTL Boulevard. Ja, en Jamie zal dan natuurlijk aanwezig zijn bij de afspraak met de mediator. En hopelijk gaat het dit keer ook gewoon blijven en hoeven we dit gesprek in de toekomst niet meer te hebben.

ter ere van Bassie en Adriaans. En de website waarop de fans de kaartjes konden kopen voor, de, ja, voor het concert dat op 23 april in Ahoy zal gaan plaatsvinden. Ja, de website is gisterochtend vastgelopen. Meer dan 10.000 fans hadden zich ingeschreven voor de zogenoemde pre-sale van het eenmalige concert. Ja, en volgens een woordvoerder van de productie hebben uiteindelijk bijna alle wachtenden toch kaarten kunnen bemachtigen. Er zijn nog maar een paar duizend kaarten over voor de reguliere voorverkoop die vandaag van start gaat. En de zegsman die beklemtoont dat de server een upgrade heeft gekregen om te voorkomen dat de website vandaag weer crasht. En tijdens het concert staat de muziek uit de televisieserie Bassie en Adriaan centraal. Diverse artiesten vertolken die avond de nummers die te horen waren in de jeugdserie die de Tros in de jaren 70, 80 en 90 uitzond. De liedjes worden niet uitgevoerd door Bas en Aad van Toren zelf, maar door dus andere artiesten. En ja, ik kan je vertellen dat Bassie is vandaag jarig. Onze Bas van Toren die is vandaag 91 jaar geworden.

Ja, 1988, 1989, Sin & Young Blood, If Only I Could. Bijna 8 uur. De Europese Unie staat volgens Ursula von der Leyen op een kantelpunt in de geschiedenis. Europa moet onafhankelijk en daadkrachtig op het wereldtoneel worden. Dat heeft de commissievoorzitter gisteren aangekondigd in een uitgebreide toespraak. Ja, dat gaat natuurlijk nooit lukken.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Radio BNT. BNT.
5: Smin.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
5: Smin.
8: Boost yourself.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
12: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de jaar van Jumbo.
13: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
14: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja. Is echt serieus?
15: Zo.
6: Wat een geld.
16: 50.000. Godverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
18: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
19: De Beter Pickabullies!
20: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
21: Radio BNT.
22: Dit is de nieuwsupdate.
23: Nederland is op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid gezakt van plek 43 naar plek 46. Hoogleraar Henk Volberda onderzocht de situatie in Nederland, waarbij 145 landen werden vergeleken op economische participatie, onderwijs, gezondheidszorg en politieke invloed. Vooral politieke vertegenwoordiging blijft achter. Het aantal vrouwelijke ministers daalde en Nederland had nog nooit een vrouwelijke minister-president. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde woensdag in met een omvangrijke sanctiepakket tegen Rusland, nadat de Senaat vorige maand al akkoord ging. 261 van de 435 leden stemden voor, waaronder 58 democraten. Het pakket is vernoemd naar de overleden senator Lindsey Graham. President Trump moet de wet nog ondertekenen. In Spanje zijn in meerdere regio's aan de oostkust waarschuwingen afgegeven vanwege zware regenval. Wegen staan onder water, beekjes groeien uit tot kolkende stromingen en rivieren dreigen buiten oevers te treden. In Olivella, bij Barcelona, hebben reddingswerkers het lichaam gevonden van de man wiens auto door het water werd meegesleurd. Uit onderzoek van Greenpeace naar openbaar vervoerskosten in 30 Europese landen blijkt dat Amsterdam de één na duurste Europese hoofdstad is voor OV-abonnementen. Alleen Londen is duurder. Bovendien stegen de abonnementskosten in Amsterdam met 55% sinds het vorige Greenpeace-onderzoek in 2023, waarmee Amsterdam tweede stond. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend een bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot dusver niet bijzonder druk. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Zaltbommel en de afrit Geldermalsen, 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door de langdurige werkzaamheden al daar. A58, Bergen op Zoom richting Breda. Bij Breda West, vanaf Etteleur West, 5 kilometer file. Het oponthoud is daar maximaal 10 minuten. Elders op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot 4, met daar 5 tot 10 minuten extra reistijd. A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Waalwijk 4, met daar 10 minuten oponthoud. En de andere kant op, richting het westen, bij knooppunt Hooipolder 4 kilometer. En ook daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Erik Kreutzer.

Jaren 80, You're Only Human, Second Wind. Vrienden, wij zeggen welkom alweer de donderdag. Weer een stapje dichter bij je weekend.

Ja, Will and the People. Lying in the morning sun. Ah, naar buiten kijken, ik zie geen zon op dit moment. En Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks. En die prachtige van Ella Langley, Susan Texas. De werkloosheid in Nederland is in augustus uitgekomen op 4%. Er waren vorige maand 408.000 werklozen. Dat heeft het statistiekbureau CBS bekendgemaakt. Ja, deze ochtend maakte het CBS ook al bekend dat er toch minder mensen werken. 8,000 miljoen mensen die zitten thuis. Of in ieder geval, die zijn niet aan het werk. En de rest moet dan maar zorgen voor die andere, ja, voor die 8 miljoen. Heb je gisteravond gekeken naar Disney Plus? Max Verstappen heeft namelijk de concurrentie tijdens de kartrace op Silverstone verpulverd. In zo'n 15 ronden, minder dan de 30 die waren gepland, was Max voorbij het hele veld gereden. En vooral de eerste rondjes die waren natuurlijk indrukwekkend. Met 101 coureurs aan de start was het voor Max natuurlijk vooral zaak om in de eerste ronde zoveel mogelijk terrein te winnen. Na ronde 1 was hij al opgeschoven naar plek 37. Ja, na 15 rondjes had hij die 100 kartcoureurs ingehaald. Gisteren werd ook de nieuwe Formule 1-kalender bekendgemaakt voor volgend seizoen. Een record aantal van 10 sprintraces. Monaco zal voor het eerst een sprintweekend gaan organiseren. En verder houdt de Formule 1 vast aan de seizoenstart in Bahrein. En minister van Financiën Eelco Heijne heeft de tabellen van een eerdere conceptenbegroting alsnog gepubliceerd. Dit nadat de Tweede Kamer er in meerderheid nogmaals om had gevraagd. Eerder wilde de VVD-bewindsman de stukken niet delen. Maar gelet op het brede verzoek van de Kamer heeft hij dat dus wel gedaan. Ja, jaren 70. Dit is Pilot.

0: Peggy Goo.
1: De Word Wakker Plaat.
0: Ja, ik zie dat Ed er ook weer bij is deze ochtend. Goedemorgen.

Ingrid vanuit Boksmeer. Allemaal van harte welkom. Dit is Radio BNT. Vertel het door aan je vrienden, collega's. Ja, we zijn er. Ik kreeg een berichtje binnen uit Kuik. Harry van Loon. En Harry van Loon uit Kuik die stuurt: hallo Radio BNT. Draaien jullie ook muziek van Elvis Presley? Als het zou kunnen, Suspicious Minds. Ik zit iedere dag tussen 8:15 en 9:15 in de auto onderweg naar mijn werk. En hebben jullie ontdekt, onlangs? Dat vinden wij fijn. Beste Harry van Loon uit Kuik. Ja, we gaan hem draaien.

0: Harry van Loon onderweg naar zijn werk. Harry van Loon uit Kuik. Vorige maand deze van Elvis Presley, Suspicious Minds. Nou, vandaag zien we een tweedeling in ons land voor wat betreft het weer. Het oosten heeft natuurlijk de beste papieren met eerst wat zon. En overwegend tot de namiddag droog weer. Ja, aan de kust krijgen we schijnbaar snel te maken met bewolking en regen. Hier in het zuiden zou misschien wel droog kunnen blijven tot een uurtje of 7 vanavond. De temperatuur zal vandaag liggen tussen de 16 en 20 graden. Morgen ziet er overal droger uit met zon. Zaterdag weer af en toe regen. En vanaf zondag zou het waarschijnlijk ietsje beter worden. Dan Flitsmeister A79, Heerlen Maastricht 8.3. A73, Venray, Venlo. In beide richtingen moet je even opletten bij 47.3. Dan de A67 tussen de grens met België en Eindhoven bij 6.0. De A2 tussen Den Bosch en Eindhoven bij 125.6. De N282 bij Dorst. Dat wordt gecontroleerd bij 4.6. De A17 tenslotte tussen Roosendaal en Moerdijk. Dan moet je opletten bij 6.8.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Met een nieuw vignet in een najaarscampagne wil de GGD meer scholen in Limburg stimuleren om mee te doen aan het concept gezonde school. Zuid-Limburgse kinderen kampen nog steeds met een bovengemiddelde gezondheidsachterstand die de regio via de aanpak Trendbreuk voor 2030 wil verkleinen. Scholen die meedoen, zoals het Heerlense Sintermeerte, zien positieve resultaten op het gebied van BMI en welzijn, maar lopen tegen grenzen op door een gebrek aan structurele financiering en wisselende overheids- en gemeentesubsidies. Bij een boerderij aan de Rudiger Dreven in Kromvoort is gisteravond een opvallende oranje damp vrijgekomen rond een pas ingekuilde maiskuil. Het bleek te gaan om giftige en irriterende nitreuze grassen die kunnen ontstaan als een gewas veel stikstof bevat. De brandweer, een adviseur gevaarlijke stoffen en de politie kwamen ter plaatse en sloten de omgeving af. Een graafmachine heeft de maiskuil uiteindelijk afgedekt met zand om de gassen eruit te drukken en de luchttoevoer te stoppen. En de politie is gisteravond een onderzoek gestart naar een melding van een steekpartij in de Sittardse wijk Wrangendaal. Meerdere politiewagens en een ambulance kwamen rond 21:15 ter plaatse, waarna agenten de buurt hebben afgezocht, onder meer met de inzet van een speurhond. Wat er zich precies heeft afgespeeld en of er daadwerkelijk iemand gewond is geraakt, is nog onduidelijk. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Keith Ryan, Deschanté.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor Donna Summer on the radio. En we krijgen heel veel berichten binnen omtrent het liedje van SK Music. Inside My Soul. Allemaal duimpjes omhoog. Heerlijk. Ja, kunstmatige intelligentie. Nieuws uit de showbiz. Dave Roelvink en Marijn Kuipers die zijn uit elkaar. Dat heeft Marijn gedeeld op haar Instagram stories. De influencer die schrijft dat ze met liefde en respect voor elkaar hebben besloten om een punt te zetten achter hun relatie. Over de reden van de breuk schrijft Marijn: de afgelopen tijd is voor ons steeds duidelijker geworden dat onze toekomstbeelden te ver uit elkaar liggen. Hoe moeilijk en pijnlijk deze beslissing ook is, we weten dat dit voor ons beiden de juiste keuze is. Ja, ik denk dat iemand een kindje wil en de ander misschien het kindje niet kan maken. Ja, en gisteren trieste nieuws. Bartina Koeman, de vrouw van Ronald Koeman, die is op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van de chronische borstkanker. Dat heeft haar familie gisteren bekendgemaakt via Instagram. En de advocaten van Sean P. Diddy Combs die stoppen met de verdediging van de artiest omdat hij hun rekeningen niet zou hebben betaald. Combs die had de advocaten ingehuurd voor een smaadzaak tegen een mediabedrijf dat berichtte over de seksfeestjes die hij zou hebben georganiseerd. En de gevolgen kunnen groot zijn voor artiesten als ze zich uitspreken over wat er in de wereld speelt, maar ook als ze dat juist niet doen. Macklemore en Ed Sheeran die ervaren dat ze allebei na de ontslag van de rapper dat ze toch wat problemen over zich heen hebben gekregen. Ja, en tot zover dan eigenlijk het nieuws uit de showbiz.

Brian Adams, Gonna Run To You. Ik heb jarige artiesten voor je voor deze donderdag. Vandaag 17 september. Nederlandse acteur Dieter Jansen, ook de stemacteur van onder andere de reclames van McDonald's. Hij wordt vandaag 57. Anastasia, Amerikaanse zangeres, die wordt vandaag 58 jaar. Nederlandse tv-presentatrice, dat is Ellie Lust. Ze wordt vandaag 60 jaar. De bekende roddelnicht van Privé. Dat is Evert Santegoets. Hij wordt vandaag 65. De Britse autocoureur Damon Hill, die is vandaag jarig. Ik zei het je al, Bassi van Bassi en Adriaan. Bas van Toor, die wordt vandaag 91 jaar. Ja, en vandaag is ook jarig. Onder andere William Shockley, de Amerikaanse acteur van onder andere Robocop. Hij wordt 63 jaar. En vandaag is ook jarig uit België. De Belgische zanger Koen Wouters. Van Clouseau. En Koen Wouters. Momenteel presenteert hij ook de beste zangers. Hij wordt vandaag 59 jaar.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
6: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
7: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
1: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Koning Charles ontvangt op zijn Schotse landgoed Dumfries House bestuurders van Nvidia, Google DeepMind, OpenAI en Anthropic om te spreken over AI en het welzijn van de mensheid. Dit gebeurt terwijl Anthropic-topman Dario Amodei oproept tot vertraging van AI-ontwikkeling, gesteund door Sam Altman en Elon Musk, naar zorgen over controleverlies over de technologie. Bij Russische luchtaanval in de nacht van woensdag op donderdag raakt in Kiev magazijnen en een locatie nabij een benzinestation beschadigd door vallende brokstukken. Dat meldde de burgemeester via Telegram. In Odessa raakten 3 mensen gewond, waaronder een kind, na een treffer op een woontoren van 19 verdiepingen. Nederland is op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid gezakt van plek 43 naar plek 46. Hoogleraar Henk Volberda onderzocht de situatie in Nederland, waarbij 145 landen werden vergeleken op economische participatie, onderwijs, gezondheidszorg en politieke invloed. Vooral politieke vertegenwoordiging blijft achter. Het aantal vrouwelijke ministers daalde en Nederland had nog nooit een vrouwelijke minister-president. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde woensdag in met een omvangrijke sanctiepakket tegen Rusland, nadat de Senaat vorige maand al akkoord ging. 261 van de 435 leden stemden voor, waaronder 58 democraten. Het pakket is vernoemd naar de overleden senator Lindsey Graham. President Trump moet de wet nog ondertekenen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend een bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. Dit was het nieuws op Radio BNT.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht rijdt het verkeer nog wel langzaam over een vrij lange afstand tussen Borne en Meersen, 11 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Erik Kreutzer.

Heerlijk dit. We gaan ons verplaatsen richting de zon. Ja, misschien ga je wel echt verhuizen richting Ibiza. Bijvoorbeeld. Zomerhit voor Usual, Moving to the Sun. Vrienden en vriendinnen, wij zeggen welkom.

niks schuldig. Uit Volendam. Shatter Proof. Daarvoor Helene Fischer. De nieuwe An meiner Seite. Ja, An meiner Seite ben ik heel erg blij met Duncan, Roger, Tim, Raoul. En vanaf aanstaande zaterdag, Dilano. En we gingen terug naar de jaren 80 met Huey Lewis en The News, Hip to be Square. Krijg een gerucht binnen. Schijnbaar zou de bokkenmarkt in Valkenburg geannuleerd zijn. Ja, ieder jaar in oktober. Dan vindt de traditionele bokkenmarkt plaats in Valkenburg aan de Geul. Maar we weten niet zeker of het waar is. Zal er eens achteraan gaan. En dan Singapore betaalt inwoners om minstens een kwartier per dag een boek te lezen. Het land probeert daarmee tegen te gaan dat de Singaporezen eindeloos op hun telefoon scrollen en dat ze hun concentratie, kritisch denkvermogen en verbeeldingskracht gaan verbeteren. En hoewel korte teksten ons helpen om op de hoogte te blijven, versterkt het lezen van langere teksten de aandacht, het kritisch denkvermogen en de verbeeldingskracht. Dat zegt het hoofd van de Nationale Bibliotheek daar in Singapore. En door te lezen sparen de mensen punten die ze kunnen inwisselen voor een paar cent. Ze moeten minstens 50 dagelijkse leessessies registreren op een overheidswebsite. En dan krijgen ze 68 cent. Ja, de overheid is natuurlijk vooral op zoek daar naar manieren om de social media minder schadelijk te maken. En dan Mathieu van der Poel, die heeft gisteren een indrukwekkende zege geboekt in de eerste etappe van de Ronde van Luxemburg. Mathieu die toont daarmee aan dat hij in vorm is voor het WK wielrennen. Ja. Ja, dus een opwarmertje daar in Luxemburg was dat voor de WK in Canada. De wegwedstrijd is op zondag 27 september... en dan hoopt de 31-jarige Van der Poel voor de tweede keer in zijn loopbaan wereldkampioen te worden. Ja, zo meteen onderweg, Robin Schulz. Ik heb de nieuwe van Direct voor je. En dit is foute muziek. Jaren 80. De mannen uit Duitsland. Dit is Modern Talking.

0: bed uit. Je dag is begonnen. Dit is de BNT Ochtendshow. In heel Limburg en Brabant.
1: De BNT Ochtendshow op Radio BNT.

0: Ja, It's On You van MC Saar en The Real McCoy. Daarvoor hadden wij voor je Robin Schulz en Speechless. En natuurlijk Modern Talking. You can win if you want. Ja, Christy stuurt, hey, goed bezig. Modern Talking op BNT. Dan even een update van Flitsmeister. A79, Heerlen-Maastricht, 8.3. A73, Venray-Venlo bij 47.3. De A67, de grens met België en Eindhoven bij 6.0. Dan de N284 bij Bladel bij 7.3. De N269 Hilvarenbeek bij 16.6. Dan de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven in beide richtingen. Moet je even opletten bij 124.9. De N260 Tilburg, dat wordt gecontroleerd bij 27.3. En dan heb ik nog voor je de A59 tussen Den Bosch en Breda bij 111.9. En op de A16 tussen Dordrecht en Breda moet je opletten bij 58.9.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files lossen nu snel op. We zien wel een uitzondering en dat is de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar staat het nu stil tussen de afrit Budel en de afrit Valkenswaard 5 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. Met een nieuw vignet in een najaarscampagne wil de GGD meer scholen in Limburg stimuleren om mee te doen aan het concept gezonde school. Zuid-Limburgse kinderen kampen nog steeds met een bovengemiddelde gezondheidsachterstand die de regio via de aanpak Trendbreuk voor 2030 wil verkleinen. Scholen die meedoen, zoals het Heerlense Sintermeerte, zien positieve resultaten op het gebied van BMI en welzijn, maar lopen tegen grenzen op door een gebrek aan structurele financiering en wisselende overheids- en gemeentesubsidies. Bij een boerderij aan de Rudiger Dreven in Kromvoort is gisteravond een opvallende oranje dam vrijgekomen rond een pas ingekuilde maiskuil. Het bleek te gaan om giftige en irriterende nitreuze grassen die kunnen ontstaan als een gewas veel stikstof bevat. De brandweer, een adviseur gevaarlijke stoffen en de politie kwamen ter plaatse en sloten de omgeving af. Een graafmachine heeft de maiskuil uiteindelijk afgedekt met zand om de gassen eruit te drukken en de luchttoevoer te stoppen. En de politie is gisteravond een onderzoek gestart aan melding van een steekpartij in de Sittardse wijk Wrangendaal. Meerdere politiewagens en een ambulance kwamen rond 9:45 ter plaatse, waarna agenten de buurt hebben afgezocht, onder meer met de inzet van een speurhond. Wat er zich precies heeft afgespeeld en of er daadwerkelijk iemand gewond is geraakt, is nog onduidelijk. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: I'm a fireball.
1: Her er pitbull. En fireball. Max Verstappen heeft trouwens genoten van de ludieke kartwedstrijd van gisteren op Silverstone. De viervoudige wereldkampioen die moest vanaf de start 100 amateurs inhalen. Na bijna 36 minuten is hij erin geslaagd. 15 rondjes. Verstappen had een uur of 30 ronden de tijd om zijn 100 tegenstanders in te halen. En die tegenstanders die bestonden uit influencers, sporters, verslaggevers en amateurcoureurs. Ja, de ludieke kartrace was natuurlijk strategisch ingepland tussen de twee Formule 1 wedstrijden door. Na zijn tweede plaats afgelopen zondag in Madrid volgt namelijk volgende week de GP van Azerbeidzjan. En ik zag voorbij komen dat mensen met een langdurige betalingsachterstand bij hun zorgverzekeraar, die krijgen geen hogere zorgpremie meer. Het kabinet wil namelijk af van deze boete op schulden, waar de zorgverzekeraars, incasseerders en uitvoerders zelf ook niet blij mee zijn.

0: Lekker aan het werk met muziek van BNT.
1: De favoriete top 3.
0: Ja, Stand By Me. Dat liedje is al zo vaak gecoverd. Hey, ik ga je achterlaten met een hele mooie top 3. Zometeen veel plezier met Tim, Duncan en Roger. Ik spreek je morgen.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: Weer.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekkere van
4: Albert Heijn. Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak. Of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: De afgesloten rijstrook op de A15 richting Maasvlakte zorgde vanochtend vroeg voor extra files. Op het hoogtepunt rond 7 uur stonden zo'n 12 kilometer file met iets meer dan een uur vertraging. Woensdag werden scheuren geconstateerd in de westelijke Zuurhofbrug. Daarom zijn de rijstroken afgesloten en rijdt het verkeer over de vluchtstrook. De verandering van de donorwet heeft tot weinig extra orgaandonaties geleid. Dat meldt de Volkskrant op basis van onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting. Sinds 2021 staat bij iedereen die niets heeft ingevuld geen bezwaar tegen orgaandonatie. Toch vindt in 59% van die gevallen geen donatie plaats, omdat de familie alsnog bezwaar kan maken. Koning Charles ontvangt op zijn Schotse landgoed Dumfries House bestuurders van Nvidia, Google DeepMind, OpenAI en Anthropic om te spreken over AI en het welzijn van de mensheid. Dit gebeurt terwijl Anthropic-topman Dario Amodei oproept tot vertraging van AI-ontwikkeling, gesteund door Sam Altman en Elon Musk, naar zorgen over controleverlies over de technologie. Bij Russische luchtaanval in de nacht van woensdag op donderdag raakte in Kiev magazijnen en een locatie nabij een benzinestation beschadigd door vallende brokstukken. Dat meldde de burgemeester via Telegram. In Odessa raakten 3 mensen gewond, waaronder een kind, na een treffer op een woontoren van 19 verdiepingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend een bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. Dit was het nieuws op Radio BNT.
10: Tim van der Weerden.
13: Goedemorgen met een liedje over de liefde. Veel

Radio BNT met Alex Warren en Passenger. Ik zou zeggen, neem plaats op de passagiersstoel, dan breng ik je met de hits en classics op jouw plek van bestemming. Het Zode zangeres die werd afgewezen voor een schoolkoor omdat ze volgens de muziekdocent niet kon zingen.

Why Tell Me Why. Anita Meijer vroeg zich af op Radio BNT. De dame die nu voor je klaarstaat was 11 jaar oud toen ze op de basisschool in Londen zat. Daar deed ze auditie voor het schoolkoor. Zingen was toen namelijk al haar allergrootste hobby. Maar in plaats van een warm welkom bij dat koor kreeg ze een ijskoude afwijzing. De muziekdocent zei namelijk tegen haar: je haalt geen hoge noten en je stem is ook nog eens te laag en te schor. Nou, daar moet je het dan mee doen. Nou, inmiddels steekt ze een dikke middelvinger uit naar de muziekdocent van destijds. Want die lage stem is haar handelsmerk geworden.

0: Kun je vanavond weer eens zeggen tegen je schatje thuis, hè? Als je thuis iemand hebt zitten, you're my everything. Michael Bublé bij BNT. Meezingen met de classic van Duran Duran binnen nu en anderhalve minuut. Eerste Radio BNT weerupdate. Een bewolkte dag vandaag in Limburg en Brabant. Misschien laat de zon zich af en toe nog zien, maar er is ook kans op een bui. Het wordt vanmiddag 19 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Met een nieuw vignet in een najaarscampagne wil de GGD meer scholen in Limburg stimuleren om mee te doen aan het concept gezonde school. Zuid-Limburgse kinderen kampen nog steeds met een bovengemiddelde gezondheidsachterstand die de regio via de aanpak Trendbreuk voor 2030 wil verkleinen. Scholen die meedoen, zoals het Heerlense Sintermeerte, zien positieve resultaten op het gebied van BMI en welzijn, maar lopen tegen grenzen op door een gebrek aan structurele financiering en wisselende overheids- en gemeentesubsidies. Bij een boerderij aan de Rudiger Dreven in Kromvoort is gisteravond een opvallende oranje dam vrijgekomen rond een pas ingekuilde maiskuil. Het bleek te gaan om giftige en irriterende nitreuze grassen die kunnen ontstaan als een gewas veel stikstof bevat. De brandweer, een adviseur gevaarlijke stoffen en de politie kwamen ter plaatse en sloten de omgeving af. Een graafmachine heeft de maiskuil uiteindelijk afgedekt met zand om de gassen eruit te drukken en de luchttoevoer te stoppen. En de politie is gisteravond een onderzoek gestart naar een melding van een steekpartij in de Sittardse wijk Wrangendaal. Meerdere politiewagens en een ambulance kwamen rond 9:45 ter plaatse, waarna agenten de buurt hebben afgezocht, onder meer met de inzet van een speurhond. Wat er zich precies heeft afgespeeld en of er daadwerkelijk iemand gewond is geraakt, is nog onduidelijk. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

BNT met Cat's Eye en Animal. Ja, over die dieren gesproken, heb je ook huisdieren? Nou, wij hebben dan twee konijnen thuis, Coco en Moosje, zo heten ze. En onze nieuwe aanwinst voor die konijnen is een automatische voerbak. Echt te gek, dat is een voorraadbak met brokjes erin. Dan kun je ook een programma instellen dat ze om de zoveel uur automatisch eten krijgen. Een x-aantal brokjes komen er dan uit. En die voerbak die heeft ook een camera, dus dan kun je ook zien via die camera dat ze ook echt allebei aan het eten zijn. Ja, echt een fantastisch ding. Mocht je ook huisdieren hebben, dan is het zeker een aanrader.

Op je donderdagochtend, je bent bij Radio BNT, waar muziek je raakt. Met zometeen Style Council en Shout to the Top. Eerst Mike Perry samen met Shy Martin, The Ocean, bij BNT.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Radio BNT.
5: BNT.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk. Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon één factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders schrijf je mis.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Radio BNT.
15: Dit is de nieuwsupdate.
16: Het aantal werkende Nederlanders groeit niet meer voor het tweede jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. In het tweede kwartaal van 2026 waren 9,6 miljoen werkenden tussen de 15 jaar en AOW-leeftijd, gelijk aan een jaar eerder. Het aantal niet-werkenden is juist toegenomen tot 8,5 miljoen mensen, omdat de bevolking wel blijft groeien. De Europese Commissie stelt voor dat kinderen van 13 tot 15 jaar maximaal 1 uur per dag op social media mogen zitten. Ook voor kinderen tot 13 jaar, waarvoor Brussel een social media-verbod wil, moet die maximale schermtijd gaan gelden. Voorzitter van der Leyen en eurocommissaris Vrikune presenteerden de Kids Act vandaag in Straatsburg. De afgesloten rijstrook op de A15 richting Maasvlakte zorgde vanochtend vroeg voor extra files. Op het hoogtepunt rond 7 uur stonden zo'n 12 kilometer file met iets meer dan een uur vertraging. Woensdag werden scheuren geconstateerd in de westelijke Zuurhofbrug. Daarom zijn de rijstroken afgesloten en rijdt het verkeer over de vluchtstrook. De verandering van de donorwet heeft tot weinig extra orgaandonaties geleid. Dat meldt de Volkskrant op basis van onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting. Sinds 2021 staat bij iedereen die niets heeft ingevuld geen bezwaar tegen orgaandonatie. Toch vindt in 59% van die gevallen geen donatie plaats, omdat de familie alsnog bezwaar kan maken. En dan het weer nog. Vanmiddag trekt onder overwegend bewolkte hemel vanuit het westen een zone met aaneengesloten buien over het land, waarbij het flink kan doorregenen. De temperatuur loopt voorafgaand aan de neerslag op naar 18 tot 19 graden. En tijdens een bui koelt het af naar 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: Tim van der Weerden.
17: En ik heb zo'n tip voor je waar je echt nooit je auto neer moet zetten. En dit is Pink.
5: Pink.

0: love you, baby.
1: Chris Cross Amsterdam bij Radio BNT. En my, oh my. Ja, dat dacht ik afgelopen weekend ook nog, toen ik een parkeergarage in Roermond binnenreed bij het theater daar, de Orangerie. Misschien ken je die plek wel. Een hele oude garage. Niet gemaakt voor auto's van deze tijd, zullen we maar zeggen. Dat is een beetje de korte samenvatting. En dat zie je echt overal aan daar. De vakken die zijn smal. En eigenlijk geldt hetzelfde voor de stroken waar je dan omhoog en omlaag rijdt in die garage. Er hangen ook nog eens onhandige palen aan het plafond. En als je dus daar de draai wilt maken omhoog en omlaag, dan moet je dus aan de ene kant oppassen dat je de muur niet raakt met je auto, en aan de andere kant hangt dan die hele onhandige paal. Ja, niet echt heel handig. Nou, ik ben er zonder schade uitgekomen, gelukkig. Maar ik zet hem daar in ieder geval nooit meer neer. Dus een tip vanuit mijn kant: ben je ooit in Roermond, parkeer je auto niet bij Theater de Orangerie daar in de parkeergarage. Want dat is vragen om problemen. Radio BNT op je donderdagochtend met Donna Summer. Nu, dit is Hot Stuff.

niet te letterlijk nemen dan, hè. Alicia Keys bij Radio BNT en Girl on Fire. Op je donderdagochtend de beste hits en classics hoor je hier. Goldband ook gedraaid met Noodgeval. En ook Donna Summer en Hot Stuff hoor je met zo'n

0: Hilde de Lange en ze zegt het zelf ook. So incredible. Want ja, het nummer is na 18 jaar opnieuw een hit. Ging helemaal viral op TikTok. Verschillende TikTokkers die dansen erop, gebruiken het nummer in hun video's. En Ilse die wist zelf ook totaal niet wat er overkwam. Maar ja, zeg nou eerlijk, het blijft ook gewoon een heel lekker liedje. Dan even kijken naar het weer. Een bewolkte dag vandaag in Limburg en Brabant. Misschien laat de zon zich af en toe ook nog zien. Maar er is ook nog kans op een bui. Het wordt vanmiddag 19 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Met een nieuw vignet in een najaarscampagne wil de GGD meer scholen in Limburg stimuleren om mee te doen aan het concept gezonde school. Zuid-Limburgse kinderen kampen nog steeds met een bovengemiddelde gezondheidsachterstand die de regio via de aanpak Trendbreuk voor 2030 wil verkleinen. Scholen die meedoen, zoals het Heerlense Sintermeerte, zien positieve resultaten op het gebied van BMI en welzijn, maar lopen tegen grenzen op door een gebrek aan structurele financiering en wisselende overheids- en gemeentesubsidies. Bij een boerderij aan de Rudigerdreef in Kromvoort is gisteravond een opvallende oranje dam vrijgekomen rond een pas ingekuilde maiskuil. Het bleek te gaan om giftige en irriterende nitreuze grassen die kunnen ontstaan als een gewas veel stikstof bevat. De brandweer, een adviseur gevaarlijke stoffen en de politie kwamen ter plaatse en sloten de omgeving af. De graafmachine heeft de maiskuil uiteindelijk afgedekt met zand om de gassen eruit te drukken en de luchttoevoer te stoppen. En de politie is gisteravond een onderzoek gestart aan melding van een steekpartij in de Sittardse wijk Wrangendaal. Meerdere politiewagens en een ambulance kwamen rond 9:45 ter plaatse, waarna agenten de buurt hebben afgezocht, onder meer met de inzet van een speurhond. Wat er zich precies heeft afgespeeld en of er daadwerkelijk iemand gewond is geraakt, is nog onduidelijk. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Marcel, Bruno Mars bij BNT. Hey, je staat er waarschijnlijk niet vaak bij stil, maar hoe lang zijn jouw duimen? Nou, 6 tot 7 centimeter is het gemiddelde. Maar iemand die extreem lange duimen heeft en daardoor een bijzonder trucje kan, hoor je zo.

halleluja soms gewoon leuk om te zeggen. Hè? Just say hello, René Vroeger op Radio BNT. Met nu de man met ongewone, lange en flexibele duimen. En daardoor kan hij iets wat bijna niemand anders kan. In plaats van de duim netjes achter de gitaarhals te houden, zoals de meeste mensen, kan hij zijn duim ver tot over de bovenkant van de hals heen halen. Daardoor kan hij de E- en de A-snaren afklemmen en kan hij tegelijkertijd de baslijn, een akkoord en met zijn andere vingers ook nog eens de melodie van een nummer spelen. En dat maakt het dan bijna onmogelijk voor andere mensen om zijn nummers na te spelen. Het gaat over deze man, John Mayer. Je hoort hem nu samen met Taylor Swift bij BNT.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Woehoe!
2: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
5: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
6: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
7: Super deal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de UV robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
8: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, 2,5 prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
12: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
17: Premier Rob Jetten wil snel in gesprek met de fractievoorzitters van Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB om steun te vinden voor de begroting en het belastingplan. Ik zie bereidheid om de komende weken toch ja te zeggen als het kabinet bereid is om punten aan te passen. Dat zegt Rob Jetten vandaag. De Europese Commissie wil een maximale schermtijd van 1 uur per dag invoeren voor kinderen tot 13 jaar en voor kinderen van 13 tot 15 jaar. Dit werd vandaag in Straatsburg bekendgemaakt door onder andere de voorzitter Ursula von der Leyen bij de presentatie van dit project met de naam Kids Act. Het aantal werkende Nederlanders komt uit op 9,6 miljoen in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat is bijna gelijk aan vorig jaar. Ook groeide de bevolking, waardoor 8,5 miljoen Nederlanders niet werken. Mannen werken gemiddeld bijna 1 uur minder dan 4 jaar geleden. Natuurmonumenten plant loofbomen op de Veluwe om natuurbranden te vertragen, omdat deze bomen meer vocht vasthouden dan naaldbomen. Op een locatie tussen een provinciale weg en vakantieparken voor 5000 recreanten worden naaldbomen vervangen door boswilgen, zomereiken en berken. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
2: Kijk je collega's even diep in de...

Soms heb je meteen het gevoel, dit wordt een hit bij een nummer. Nou, had ik bij deze Jonas Blue samen met Melvin Edge of Desire. En wat voor een hit is het geworden. Welkom op je donderdagmiddag, weer een stap dichter bij een nieuw weekend. Dat is toch lekker, hè? Ik ben Tim en ik heb de beste hits en classics van BNT voor je. Met Zo de Man, die vanaf vanavond samen met zijn vrienden van de Streamers 6 shows in 4 dagen tijd geeft in de Ziggo Dome.

0: tonight.
1: Radio BNT met Train en Hey Soul Sister. Een kapsel in de vorm van een suikerspin. Je moet er misschien niet aan denken. Voor de zangeres die je zo hoort begon het als een grap, maar het werd uiteindelijk de vaste uitstraling. Eerst de Bee Gees bij BNT en Tragedy.

0: Amy Winehouse samen met Mark Ronson bij BNT en Valerie. Ik weet niet of je ooit goed naar haar haar hebt gekeken, maar het haar van Amy zat altijd in de vorm van een suikerspin. Begon als een melige actie van haar visagist. Ze wilde voor de grap namelijk kijken hoe hoog ze haar haar konden touperen. En ze staken er voor het effect soms ook blikjes cola en extra haarstukken in. En Amy die keek in de spiegel en ze vond het zo tof dat ze het daarna nooit meer veranderde. Wie dit weekend iets goed te maken heeft, hoor je zo. Eerste Radio BNT weerupdate. Een bewolkte dag vandaag in Limburg en Brabant. Misschien laat de zon zich af en toe ook nog zien. Maar er is ook kans op een bui. Het wordt vanmiddag 19 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Een 27-jarige man zonder vaste woonplaats is door de rechter veroordeeld tot 2 maanden voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van 2 jaar. Dit voor de oplichten van meerdere kaartzoekers, onder meer uit de Limburgse plaatsen Geleen en Zwalme. De man benaderde zijn slachtoffers via Facebook onder de schuilnaam Arjan en streek zo honderden euro's op voor nooit geleverde tickets. Voor onder meer Defcon, voetbalwedstrijden en de fietselfstedentocht. Omdat de verdachte geen bekend adres heeft, verscheen hij niet in de rechtbank. De gedupeerde Limburgers en andere slachtoffers krijgen hun geld via de staat terug, die het bedrag vervolgens op de fraudeur zal proberen te verhalen. De politie heeft een minderjarige student van de Technische Universiteit Eindhoven aangehouden nadat hij in een volle collegezaal de nazi-groet bracht en medestudenten racistisch bejegende. Het incident op de opleiding Electrical Engineering leidde tot een opstootje gisteren met medestudenten. De jongen is in zijn woning aangehouden voor bedreiging en zit vast. De politie onderzoekt ook racistische afbeeldingen en filmpjes over moskee-aanslagen die hij kort voor het college in een klasse-appgroep deelde. En bij een schietpartij van de ingang van sportcomplex het Noorderpark in Tilburg is vannacht een 26-jarige Tilburger gewond geraakt. Het slachtoffer werd door een kogel getroffen en door een familielid naar het ziekenhuis gebracht. De politie is met meerdere eenheden uitgerukt, heeft de straat afgezet voor sporenonderzoek en is nu op zoek naar de schutter en getuigen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Grammar and the Thing I Love op Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
0: Dat ben ik. En vanaf komend weekend is je zaterdag nog wat fijner met Dilano van Beek. Elke zaterdag tussen 10 en 1 hier op BNT. Ja, hij heeft meteen iets goed te maken. Hij zou namelijk eigenlijk afgelopen zaterdag al beginnen. Maar toen was hij ziek. Oh, zo sneu. Nou, Dilano is er vanaf komende zaterdag wel. Elk weekend op je zaterdagochtend tussen 10 en 1 bij Radio BNT. Maar nu Robbie Williams voor je klaar.

blijft een lekker liedje uit de 90s. Seal and Crazy op Radio BNT. Jij bent zometeen aan zet bij Duncan in de BNT Takeover. Wat wil je horen? Ga nu naar radiobnt.nl, geef daar je favoriete plaat door. En wie weet, draait Duncan hem zometeen. Je hoort hem tussen 1 en 4. Heel veel plezier met hem zo. Dit is The Script en

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.

0: abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Premier Rob Jetten wil snel in gesprek met de fractievoorzitters van Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB om steun te vinden voor de begroting en het belastingplan. Ik zie bereidheid om de komende weken toch ja te zeggen als het kabinet bereid is om punten aan te passen. Dat zegt Rob Jetten vandaag. De Europese Commissie wil een maximale schermtijd van 1 uur per dag invoeren voor kinderen tot 13 jaar en voor kinderen van 13 tot 15 jaar. Dit werd vandaag in Straatsburg bekendgemaakt door onder andere de voorzitter Ursula von der Leyen bij de presentatie van dit project met de naam Kids Act. Het aantal werkende Nederlanders komt uit op 9,6 miljoen in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat is bijna gelijk aan vorig jaar. Ook groeide de bevolking, waardoor 8,5 miljoen Nederlanders niet werken. Mannen werken gemiddeld bijna een uur minder dan 4 jaar geleden. Natuurmonumenten plant loofbomen op de Veluwe om natuurbranden te vertragen, omdat deze bomen meer vocht vasthouden dan naaldbomen. Op een locatie tussen een provinciale weg en vakantieparken voor 5000 recreanten worden naaldbomen vervangen door boswilgen, zomereiken en berken. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: Duncan Fresh. Hij kan gitaar spelen, de drums, hij kan eigenlijk elk instrument. En dat is ook hard nodig voor de artiest die je zo hoort. Radio BNT, waar muziek je. Allereerst nu, Kier.

Martin Garrix en De Man in Opspraak. Het gaat niet helemaal goed, hè, rondom Ed Sheeran. Macklemore stond in zijn volprogramma, zei iets over het Gaza-conflict. Nou, toen zei een stadionbaas, nou, dan hoeven we Macklemore niet meer. En toen ging Ed Sheeran niet echt achter Macklemore staan. En ondertussen zei de band dan weer van Ed Sheeran, waarmee die live moet optreden, ja, tabé, de groeten, dan gaan we ook niet met jou optreden. En dus staat hij er nu alleen voor. Kan hij ook, want een paar jaar geleden stond hij op Pinkpop en heeft hij alle instrumenten zelf live ingespeeld en geloopt. Dus het kan allemaal wel voor deze man. Ed Sheeran hoorde je met Martin Garrix en Repeat It op Radio BNT. Kien daarvoor in Somewhere Only We Know op je donderdag. Al een beetje Friday Light, toch? Langzaam een beetje op naar dat weekend. Heb je dat gevoel ook te pakken? Nou, dan hoop ik dat je dat zometeen wel hebt met Avicii. Damien van Os komt eraan en dit is nog een beetje...

Die doe je met een diamantring. Moet je wel diep in de buidel tasten. Want ga je voor een kwart karaat, een half karaat of één karaat, nou, dan ben je sowieso minstens 5000 euro kwijt. Met Damien van Os, diamantring op Radio BNT. Daarvoor Avicii, Waiting for Love en Wham, Club Tropicana. Kom maar voorbij. De BNT-werkdag Duncan hier met Shakira zometeen. Armin van Buren is onderweg met Davina Michel en Dancing with Tears in My Eyes. Dit is Ultravox.

0: studententijd hield ze nog van de panfluit en ook van belastingontduiking trouwens. Shakira, whenever, wherever, hoor je op Radio BNT. Dames, zijn jullie daar? Ja, een plaat speciaal voor jullie zo meteen op Radio BNT. Welke dat is, hoor je zo. Eerst even kijken naar het weer op deze donderdag. Het is half tot zwaar bewolkt. Wat opklaringen en een matige wind. Het is maximaal 19 graden vandaag. Morgen vandaag half tot zwaar bewolkt. Er kan een bui overtrekken en het is meestal droog. En dan maximaal 20 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Een 27-jarige man zonder vaste woonplaats is door de rechter veroordeeld tot 2 maanden voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van 2 jaar. Dit voor het oplichten van meerdere kaartzoekers, onder meer uit de Limburgse plaatsen Geleen en Zwalmen. De man benaderde zijn slachtoffers via Facebook onder de schuilnaam Arjan en streek zo honderden euro's op voor nooit geleverde tickets. Voor onder meer Defcon, voetbalwedstrijden en de fietselfstedentocht. Omdat de verdachte geen bekend adres heeft, verscheen hij niet in de rechtbank. De gedupeerde Limburgers en andere slachtoffers krijgen hun geld via de staat terug, die het bedrag vervolgens op de fraudeur zal proberen te verhalen. De politie heeft een minderjarige student van de Technische Universiteit Eindhoven aangehouden nadat hij in een volle collegezaal de nazi-groet bracht en medestudenten racistisch bejegende. Het incident op de opleiding Electrical Engineering leidde tot een opstootje gisteren met medestudenten. De jongen is in zijn woning aangehouden voor bedreiging en zit vast. De politie onderzoekt ook racistische afbeeldingen en filmpjes over moskee-aanslagen die hij kort voor het college in een klasse-appgroep deelde. En bij een schietpartij voor de ingang van sportcomplex het Noorderpark in Tilburg is vannacht een 26-jarige Tilburger gewond geraakt. Het slachtoffer werd door een kogel getroffen en door een familielid naar het ziekenhuis gebracht. De politie is met meerdere eenheden uitgerukt, heeft de straat afgezet voor sporenonderzoek en is nu op zoek naar de schutter en getuigen. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

Just Day, Jack Style en John, Turn the Lights Off en Kingen in de Koffie. Of misschien wel thee met het meezingen van Cyndi Lauper. Girls Just Wanna Have Fun. Oh, wat kun je dat lekker vals meezingen. Op kantoor of misschien wel onderweg naar je nieuwe afspraak. Dit is Radio BNT, de BNT Werkdag. Met de Maroon 5 zometeen, Animals. En heb je een beetje meegekregen, de miljoenennota. En wat het voor jou gaat betekenen? Concreet betekent het sowieso dat we iets rustiger aan moeten doen op de vrijdagmiddagborrel. Wijn, bier en whisky wordt duurder. Voor een flesje bier ga je 0,4 cent per flesje meer betalen. Een krat bier wordt 9 cent duurder aan accijns. En een fles whisky, daarbij het meeste aan kwijt, dat wordt 22 cent duurder. Ik heb even overlegd hier, maar de vrijdagmiddagborrel gaat gewoon nog plaatsvinden, hoor. Ja. Ook ondanks die duurdere prijzen. Dit is Radio BNT richting Kelly Clarkson zometeen. Maroon 5 is onderweg. Eerst dus Breakaway op de radio.

0: Het klinkt alsof ze dagen in de studio hebben gestaan voor deze track. Zo langzaam werd het ingezongen, een echte ballad van All For One. Niets is minder waar, ze wilden zo snel mogelijk in de frituur zitten, want ze hebben er 2 uur dus over gedaan.
1: De vertaalvraag.
0: Nou ja, met een frikandel speciaal gingen ze toen het succes van I Swear vieren. Je hoorde ze uit de 90's op Radio BNT. En goedemiddag, ik hoop dat je meedoet met een nieuwe vertaalvraag. Ik zoek titel en artiest bij een track die ik zo meteen ga draaien na 2 uur. Dit is de opgave van vandaag. Ik wil met je dansen de hele nacht, met je dansen tot de dag aanbreekt. Ik wil met je dansen de hele nacht. We gaan mee op de swing van de boogie, samen dat ritme van de liefde delen. Enig idee over welke track het gaat? Je mag het droppen via radiobnt.nl.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
3: Sportlife.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: 4 verdachten van de schietpartij in Overasselt blijven tot 90 dagen langer in de cel. Een 5e verdachte blijft nog 30 dagen vast. Dat heeft de rechtbank in Arnhem besloten. Bij de schietpartij op 1 september kwam de 51-jarige beveiliger Berry Leenders uit Wiegen om het leven. Mensen kunnen vanaf zaterdag weer naar natuurgebied Boshuizerberg bij Venraai in Limburg. Begin augustus brak daar een grote natuurbrand uit. Een gebied van ruim 100 hectare ging in vlammen op. Waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. De politie van Colombia arresteerde een man uit Venezuela in Salento... wegens betrokkenheid bij de dood van de Nederlandse Marlies Gens uit Schagen. Haar lichaam werd 6 dagen na haar verdwijning in een meer gevonden. Ze vertrok op 25 mei voor een wandeling door de koffievelden... maar arriveerde nooit op haar bestemming. Nieuwe Amerikaanse acties tegen Rusland gaan het lastiger maken om tot een vredesakkoord in Oekraïne te komen, dat meldt het Kremlin. De Verenigde Staten namen gisteren een ingrijpend sanctiepakket tegen Rusland aan. Het valt in de categorie onvriendelijke daden, dat zegt een woordvoerder. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
13: Daar zaten we in met deze opgave. Ik wil met je dansen. Met je dansen tot de dag aanbreekt. Ik wil met je dansen. We gaan mee op de swing van de boogie. Samen dat ritme van de liefde delen. Titel en artiest werden hierbij gezocht.
1: Duncan Fresh.
13: Dankjewel Bente voor je appje via radiobnt.nl. Het goede antwoord inderdaad. Michael Jackson en Rock With You.

Spyro, The Great Expectation. Zijn jouw verwachtingen ook altijd hoog als je jarig bent en je gaat cadeaus krijgen? Want je bent benieuwd wat je gaat krijgen, wat er van de verlanglijstje is afgestreept. En toch valt het altijd een beetje tegen. Komt die een weer met een bierpakket, alleen een kaart of eigenlijk een cadeau waar je helemaal niet op zit te wachten. Maar er is een cadeau bij de artiest die je zo meteen gaat horen, die heeft gekregen. Ja, dat was een heel lullig cadeau, maar het was wel zo groot dat hij dat helemaal niet in zijn huis kon zitten. En wat dat is en van wie het was, dat vertel ik je zo meteen naar Offenbach. Ook Bluff is onderweg en Franse les van Kate Ryan. Dit is Ella Ella op Radio BNT.

Bluff, dansen aan zee. Dit is Radio BNT. Een lullig cadeau voor je verjaardag. Heb je dat ooit gehad? Die ene vriend die jou in de zeik wilde nemen, met misschien wel sokken met je eigen hoofd erop. Wat moet je ermee? Maar wat moet je met het cadeau dat Sam Smith van Ed Sheeran kreeg? Het was een marmeren beeld van 2 meter van een penis. Het staat nu in de tuin van Sam Smith. Nou, voluit 2 meter. Al zal het wel kleiner zijn, want mannen liegen.

0: radio op deze donderdag. Laten we het voor het gemak Friday Light noemen. En dan voelde het toch alsof dat weekend dichterbij komt. En het komt ook echt wel dichterbij. De donderdagavond ook al in het verschiet. Richting de middagshow is dit BNT met Nena Sommelier zometeen. En de vrouw die het nieuwe gezicht is van een koffiemerk. Zij is echt de nieuwe George Clooney. Maar dan als vrouw. Wie het is hoor je zometeen op BNT. Eerst even kijken naar het weer op deze donderdag. Half tot zwaar bewolkt, matige wind, maar het blijft zo goed als droog. Richting de avond gaat het wel regenen. Het is zo'n 19 graden. Morgen overdag half tot zwaar bewolkt ook. Er kan een bui al vertrekken, maar het is ook meestal droog dan in zo'n 20 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Een 27-jarige man zonder vaste woonplaats is door de rechter veroordeeld tot 2 maanden voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van 2 jaar. Dit voor het oplichten van meerdere kaartzoekers, onder meer uit de Limburgse plaatsen Geleen en Zwalmen. De man benaderde zijn slachtoffers via Facebook onder de schuilnaam Arjan en streek zo honderden euro's op voor nooit geleverde tickets. Voor onder meer Defcon, voetbalwedstrijden en de fietselfstedentocht. Omdat de verdachte geen bekend adres heeft, verscheen hij niet in de rechtbank. De gedupeerde Limburgers en andere slachtoffers krijgen hun geld via de staat terug, die het bedrag vervolgens op de fraudeur zal proberen te verhalen. De politie heeft een minderjarige student van de Technische Universiteit Eindhoven aangehouden nadat hij in een volle collegezaal de nazi-groet bracht en medestudenten racistisch bejegende. Het incident op de opleiding Electrical Engineering leidde tot een opstootje gisteren met medestudenten. De jongen is in zijn woning aangehouden voor bedreiging en zit vast. De politie onderzoekt ook racistische afbeeldingen en filmpjes over moskee-aanslagen die hij kort voor het college in een klasse-appgroep deelde. En bij een schietpartij voor de ingang van sportcomplex het Noorderpark in Tilburg is vannacht een 26-jarige Tilburger gewond geraakt. Het slachtoffer werd door een kogel getroffen en door een familielid naar het ziekenhuis gebracht. De politie is met meerdere eenheden uitgerukt, heeft de straat afgezet voor sporenonderzoek en is nu op zoek naar de schutter en getuigen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

zittend achter je bureau op kantoor wellicht wel. Dan is het meest sportieve vandaag de koffie dat loopt. Met James Blunt, 1973. En hoe vaak gaat die koffie nog lopen vandaag? En is het dan filterkoffie? Het is wel de beste optie hè, voor op je werk. 3 à 4 kopjes per dag en dan gefilterde koffie. Of een koffiepad zou ook nog kunnen. Want tijdens het filteren blijft de stof koffiestol achter in het papier. En dat is dan weer slecht voor je cholesterol. Dus dat komt dat lekker niet in je kopje koffie. Dus filter koffie on the side. Of wellicht wel een andere soort koffie. Cappuccino. Wat wordt het om je scherp te houden op deze donderdag. Met het gezicht van dat andere koffiemerk. Niet meer George Clooney.

op BNT. Mark Helmond, Tears Run Rings op de radio. Dua Lipa daarvoor en Physical. Je donderdagmiddag kan leuker worden als je favoriete plaat op de radio komt. Zometeen na drieën is de radio 20 minuten lang van jou. En waar heb je zin in? Wat kan ik zo meteen voor je draaien? Let me know via radiobnt.nl. Ga ik dat regelen voor je na Beyoncé. Dit is Love.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis.
5: Glashelder. Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Deze week in de bonus... AHA runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk Alles Reinigers en Schoonmaakspray's ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: 3 transformatoren van elk 350 ton zijn 's nachts vervoerd van Spijkenisse naar het hoogspanningsstation in Simonshaven. De objecten zijn elk 6 meter hoog, ruim 3 meter breed en 12 meter lang. Netbeheerder TenneT noemt het transport een mijlpaal voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet dat havenondernemingen ten goede komt. Er komt een einde aan de vaste grenscontroles op de A12. De huidige controles die voor meerdere ernstige ongelukken zorgden, worden vervangen door flexibele controles. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek vanuit zowel de Achterhoek als vanuit Duitsland. 4 verdachten van de schietpartij in Overasselt blijven tot 90 dagen langer in de cel. Een 5e verdachte blijft nog 30 dagen vast. Dat heeft de rechtbank in Arnhem besloten. Bij de schietpartij op 1 september kwam de 51-jarige beveiliger Berry Leenders uit Wiegen om het leven. Mensen kunnen vanaf zaterdag weer naar natuurgebied Boshuizerberg bij Venraai in Limburg. Begin augustus brak daar een grote natuurbrand uit. Een gebied van ruim 100 hectare ging in vlammen op. Waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
13: Lonneke stuurde al een appje voor ILO. Die ga ik zo meteen draaien in de takeover. Eerst hoor je Bob Sinclair nu.

0: Rexha, Faithless, New Religion op Radio BNT. Bob Sinclair daarvoor en World Hold On. Heb je er zin in? Zometeen ga jij het bepalen. 20 minuten lang de takeover.
1: De Radio BNT takeover.
0: Ja, ik zeg al zometeen, maar laten we het nu maar doen, want het is 3:10. De komende 20 minuten is de radio van jou en bepaal jij de playlist van Radio BNT. En wat mogen het zijn? Wat wil je horen op de radio? Je mag het doorgeven via radiobnt.nl. Dan kom je in onze appbox terecht en dan kun je gewoon iets inspreken of gewoon een tekstje sturen, zoals Lonneke dat ook al deed. Voor haar favoriete verzoek. ILO graag zit zo meteen op de A58 richting huis en zou deze dan graag willen horen. Nou, dat stuurde ze zo'n 10 minuten geleden, dus ondertussen zit ze wel op de snelweg onderweg naar huis met ILO nu op de radio, all over the world.
1: Dit is de Radio BNT.

Waar blijf je nou op Radio BNT? Senna natuurlijk gewoon bekend van K2 zoekt K3 en komt uit het mooie Helmond. Gewoon lekker uit de buurt op Radio BNT voor heel Limburg en Brabant. Werd hij aangevraagd door Bram in de Radio BNT Takeover. Waar blijf je nou? Electric Light Orchestra, All Over the World. De soundtrack van Xanadu onder andere. Werd aangevraagd door Lonneke. Want zij is op de A58 onderweg naar huis alvast. Nou, dat zijn fijne vooruitzichten. Jij mag straks ook naar huis, maar eerst even die takeover op de radio. Wat zou je graag willen horen in de laatste uurtjes van je werkdag? Je mag het doorgeven via radiobnt.nl. Eerst twee bakjes koffie, die gingen om vanochtend op kantoor. Zo schrijft Wessel. Nu is het tijd voor poging 3 met zijn favoriete verzoek. En toepasselijk ook, Dream Things Can Only Get Better. You can walk my-

jaar een beetje een Indian Summer. Zo'n lekkere nazomer. Het zou wel lekker zijn, hè, met zomerse beats op de radio van Iman Beck. Belly Dancer, daar werd ik aan herinnerd door Lieke, die haar radio lekker hard heeft gezet. Want Belly Dancer is wat ze wilde horen voor het kantoor in Asten. Oh, voor je gedraaid. Dream daarvoor, things can only get better. En kreunen de vrouwen op de achtergrond voor Teun. Hij vraagt om G

hot and happening. Tegenwoordig mag het allemaal niet meer. Hè? Jazz in the plastic population, the only way is up, werd aangevraagd door Teun in de Radio BNT Takeover. Jij vraagt ze aan elke werkdag rond 3:10. Dan is de radio 20 minuten lang van jou. En heb je deze man gezien in een reclame voor kattenvoer? Ja, hij doet alles om geld te verdienen. En ook op BNT wordt hij nu gedraaid. Omdat Anouk hem aanvraagt, Robbie Williams en Candy bij

0: ook. Jij vroeg hem aan, Robbie Williams en Candy in de Radio BNT Takeover. De radio was 20 minuten lang van jou. En morgen doen we dat gewoon weer dunnetjes over. Rond 2:50 dan weer een nieuwe Takeover. Zometeen op BNT hoor je Wham, Max & Andy Grammer en een liedje over de orgasmekloof. Ja, serieuze zaken, dat zometeen. Eerst even kijken naar het weer op deze donderdag. Het zijn ook serieuze zaken, want half tot zwaar bewolkt vandaag. Af en toe opklaringen en als de zon schijnt maximaal 19 graden. Vanavond gaat het wel regenen. Morgen vandaag half tot zwaar bewolkt, kan het buien overtrekken, maar meestal droog en dan maximaal 20 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Een 27-jarige man zonder vaste woonplaats is door de rechter veroordeeld tot 2 maanden voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van 2 jaar. Dit voor het oplichten van meerdere kaartzoekers, onder meer uit de Limburgse plaatsen Geleen en Zwalmen. De man benaderde zijn slachtoffers via Facebook onder de schuilnaam Arjan en streek ze honderden euro's op voor nooit geleverde tickets. Voor onder meer Defcon, voetbalwedstrijden en de fietselfstedentocht. Omdat de verdachte geen bekend adres heeft, verscheen hij niet in de rechtbank. De gedupeerde Limburgers en andere slachtoffers krijgen hun geld via de staat terug, die het bedrag vervolgens op de fraudeur zal proberen te verhalen. De politie heeft

minderjarige student van de Technische Universiteit Eindhoven aangehouden nadat hij in een volle collegezaal de nazi-groet bracht en medestudenten racistisch bejegende. Het incident op de opleiding Electrical Engineering leidde tot een opstootje gisteren met medestudenten. De jongen is in zijn woning aangehouden voor bedreiging en zit vast. De politie onderzoekt ook racistische afbeeldingen en filmpjes over moskee-aanslagen die hij kort voor het college in een klasse-appgroep deelde. En bij een schietpartij voor de ingang van sportcomplex het Noorderpark in Tilburg is vannacht een 26-jarige Tilburger gewond geraakt. Het slachtoffer werd door een kogel getroffen en door een familielid naar het ziekenhuis gebracht. De politie is met meerdere eenheden uitgerukt, heeft de straat afgezet voor sporenonderzoek en is nu op zoek naar de schutter en getuigen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

kun je nog zo leuk zijn, zo lief, zo knap, zo zorgzaam. Maar ja, als het in de slaapkamer niet lekker is, dan heb je eigenlijk niks aan je partner, toch? Aldus Lily Allen, Not Fair op Radio BNT. Max en Andy Grammer hoorde je ook in The Thing I Love. En Wham, The Edge of Heaven. Kortom, de beste playlist voor tijdens je werk. Dit is de BNT Werkdag. Mijn naam is Duncan en ik heb Eiffel 65 zometeen voor je. Lekkere guilty pleasure, Blue Dabadine en Bruno Mars en Rosé. Dit is Apatah.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon 1 factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: Een deel van het Poolse luchtruim was vanochtend gesloten vanwege Russische aanvallen op West-Oekraïne. Twee Poolse vliegvelden in het oosten gingen uit voorzorg dicht en straaljagers werden ingezet. Oekraïne meldde meer dan 100 afgevuurde raketten en drones, ook 19 gewonden en schade op 33 plekken rond Kiev. Cabinepersoneel van EasyJet in Portugal staakt tussen 2 en 6 oktober en tussen 19 en 23 december. Dat doen ze voor betere arbeidsvoorwaarden. Vakbond SNP-VAC verwacht dat de eerste staking leidt tot het vervallen van 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro. Drie transformatoren van elk 350 ton zijn 's nachts vervoerd van Spijkenisse naar het hoogspanningsstation in Simonshaven. De objecten zijn elk 6 meter hoog, ruim 3 meter breed en 12 meter lang. Netbeheerder Tennet noemt het transport een mijlpaal voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet dat havenondernemingen ten goede komt. Er komt een einde aan de vaste grenscontroles op de A12. De huidige controles die voor meerdere ernstige ongelukken zorgden worden vervangen door flexibele controles. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek vanuit zowel de Achterhoek als vanuit Duitsland. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vooral vertraging op de A58 en de A59. De A58 Breda-Tilburg tussen de knooppunten Galder en Sint-Annebos bij Breda heb je een kwartier vertraging. A59 Zierikzee-Den Bosch tussen knooppunt Zonzeel en Waspik 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Roger Schepers.

Jackson of van de Jacksons, dan kom je altijd wel uit bij een van deze tracks. Nou, dit is een lekkere Shake Your Body Line to the Ground. Het is 6:04, 17 september 2026. Vrienden, hartelijk welkom bij de middagshow op Radio BNT in heel Limburg en Brabant en online via radiobnt.nl. En het is de ene laatste dag van de week. En langzamerhand is het een beetje verandering aan het komen in het weer. Tenminste, als je naar buiten kijkt nu. Het is op dit moment wel nog droog, maar de zon verdwijnt langzamerhand een beetje. Het waait redelijk. En het zou zomaar kunnen zijn dat het dadelijk een beetje omslaat in regen. Dat zou zomaar kunnen zijn, althans hier vanaf waar ik mijn radioprogramma maak. Dus ik wil niet zeggen dat het overal is. Maar in het zuiden wordt het in ieder geval wel langzamerhand een klein beetje grimmiger. Oeh, dat klinkt er weer spannend, vrienden. Nee, het is nog geen december. Maak je geen zorgen, er is niks aan de hand. Je kunt ons volgen via radiobnt.nl en de socials natuurlijk, Facebook en Instagram. We gaan eens even kijken wat we allemaal gaan doen tussen nu en 6:00. We hebben het even over de podcast. En voor de rest een hele hoop lekkere muziek. En als je nou denkt, goh, ik heb wel een leuk idee. Ik wil wel even iets horen. Kun je me blij maken? Ja, dat kan allemaal. En wat leuke popfeitjes waar ik zo dadelijk eventjes op terugkom. En we spelen het maximaal genieten, lekker lang luisterdilemma vandaag met Inner City. Radio BNT.

Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe.

Hij heeft bijna net zo'n groot oeuvre qua hits als zijn vader, deze Enrique Iglesias. Op de radio hoorde je Tired of Being Sorry in de BNT Middagshow. Als je de radio net aanzet en je zit in de auto onderweg naar huis, dan van harte welkom. Ook als je op het toilet zit op dit moment, ook dan van harte welkom. Ben je onderweg naar je middagdienst, kan ook dan van harte welkom. En zit je op dit moment thuis, ben je nog aan het voorbereiden, misschien met het eten bezig. En moet je vanavond op avonddienst, kan natuurlijk ook dan van harte welkom. Met andere woorden, Radio BNT is er eigenlijk gewoon voor iedereen. No to self, Douwe Bob draaiden we daarvoor. Wat een mooi liedje is het eigenlijk. Maar hij maakt meer van die mooie liedjes. Hij heeft Danny Boy ooit gedaan. De Jacobs Song. Ook heel erg mooi. Je moet het maar eens checken even van Douwe Bob. Daar zit echt genoeg in. Erg leuk. Dubbele tijdmelding op de radio. 16 over 16. En het maximaal genieten. Lekker lang luisteren. Dilemma spelen we vandaag met Inner City. Twee grote hits hadden ze in 88. En ik zet ze tegenover elkaar. De ene is Good Life. De andere is Big Fun. A is Good Life. B is Big Fun. Welke zou je graag in de lange uitvoering willen horen van Inner City? A, Good Life. B, Big Fun. Als je Good Life wil horen, dan heb je A naar radiobnt.nl. Wil je Big Fun, heb je B naar radiobnt.nl. En welke ga je dan draaien, Rocher? Natuurlijk, waar de meeste binnenkomen. De meeste A'tjes of meeste B'tjes doe je zo dadelijk na 16:30 in dit radioprogramma. Ik ben gisteren, en dat is dom natuurlijk, vergeten iemand te melden die ons is ontvallen. En we weten het natuurlijk wel allemaal, maar normaal staan we bij artiesten en zo, mensen die liedjes maken, staan we daar even bij stil. Afgelopen dinsdag op 43-jarige leeftijd overleden Ben Saunders. Ja, de allereerste voice-winnaar was dat. En de man had een briljante stem. Echt gewoon fantastisch. Helemaal goed. En hij heeft onlangs nog op de bruiloft van Burkett Lewis opgetreden. Burkett reageerde ook heel geëmotioneerd na het overlijden van Ben. En er was een lichaam gevonden afgelopen maandagavond. Dinsdagochtend werd dat bekend. En toen bleek dan inderdaad dat het ging om Ben Saunders. De man die gekenmerkt werd door heel veel tattoos, maar vooral door zijn stem. En ook Jamie en Dean Saunders, die kennen we een beetje. Maar Ben was toch eigenlijk wel een beetje de bekendste, de populairste. John de Mol ook heftig geëmotioneerd gereageerd als eerste Voice-winnaar. Ja, hij blijft onlosmakelijk aan de Voice verbonden, Ben Saunders natuurlijk. Hij is niet meer onder ons, 43 jaar, Ben Saunders. Als je nou denkt, ja, Ben Saunders, ik wil eigenlijk wel iets van hem horen. Nou, laat me maar even weten wat. Dan kan dat altijd natuurlijk om de overledene te eren. RadioBNT.nl, dat is wat je daarvoor daadwerkelijk zou kunnen gebruiken. En dat hoef je niet stiekem te doen. Dat mag gewoon allemaal helemaal legaal. Maan en Goldband maakten samen het liedje Stiekem. En ze hebben ook iets gehad, Maan en de zanger van Goldband. Alleen is dat helaas niet meer zo. Ach, wat vervelend.

Adele set fire to the rain. En het blijkt dat ze bezig is op dit moment met nieuwe muziek. In de studio zit ze om liedjes op te nemen en te maken. En wanneer we nieuw plaatmateriaal van Adele kunnen verwachten is volgens ons nog niet duidelijk. Maar de geruchten die zeggen dat ze wel bezig is.

0: Radio BNT met daarvoor Easy van de Commodores. Toen Lionel Richie er nog bij zat, die is daarna is hij weggegaan. Dus hij van dat bandje heeft hij afscheid genomen. Maar hij is ook nog wel een keer teruggekomen trouwens. Nightshift bijvoorbeeld, wat een soortement comeback single was in 85 voor de Commodores. Een hele grote hit ook. Daar zat hij niet bij. Het is een beetje over tijd zie ik. 2:05. En je kunt nog even een minuutje of twee stemmen. Wordt het A of B? A, Good Life of B, Big Fun van Inner City. Wil je Good Life, dan heb je A naar radiobnt.nl. Wil je Big Fun, heb je B naar radiobnt.nl. Welke plaat hoor je dan van Inner City in de volle lengte? Zo dadelijk in het kader van maximaal genieten op de radio. Dat lot ligt in jouw handen. Dus A, appen naar radiobnt.nl als je Good Life wil. Of B, appen naar radiobnt.nl als je Big Fun wil. Zodra ik hoor je het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant, krijg je van Duncan Frus en Dennis Mooij bij de ANWB. In Den Haag praat je bij over de actuele verkeersinformatie. Eerst kijken we even naar het weer. Het is een graadje of 18 vandaag in het zuiden van het land. En er valt hier en daar een beetje regen. Dan laat de zon zich wel heel eventjes magertjes zien. En dan is het weer bewolking. Is het een beetje van alles wat? We zitten volgens mij een klein beetje in de soortement van overgang. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Een 27-jarige man zonder vaste woonplaats is door de rechter veroordeeld tot 2 maanden voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van 2 jaar. Dit voor de oplichter van meerdere kaartzoekers, onder meer uit de Limburgse plaatsen Geleen en Zwalmen. De man benaderde zijn slachtoffers via Facebook onder de schuilnaam Arjan en streek zo honderden euro's op voor nooit geleverde tickets. Voor onder meer Defcon, voetbalwedstrijden en de fietselfstedentocht. Omdat de verdachte geen bekend adres heeft, verscheen hij niet in de rechtbank. De gedupeerde Limburgers en andere slachtoffers krijgen hun geld via de staat terug, die het bedrag vervolgens op de fraudeur zal proberen te verhalen. De politie heeft een minderjarige student van de Technische Universiteit Eindhoven aangehouden nadat hij in een volle collegezaal de nazi-groet bracht en medestudenten racistisch bejegende. Het incident op de opleiding Electrical Engineering leidde tot een opstootje gisteren met medestudenten. De jongen is in zijn woning aangehouden voor bedreiging en zit vast. De politie onderzoekt ook racistische afbeeldingen en filmpjes over moskee-aanslagen die hij kort voor

0: college in een klasse-appgroep deelde. En bij een schietpartij van de ingang van sportcomplex het Noorderpark in Tilburg is vannacht een 26-jarige Tilburger gewond geraakt. Het slachtoffer werd door een kogel getroffen en door een familielid naar het ziekenhuis gebracht. De politie is met meerdere eenheden uitgerukt, heeft de straat afgezet voor sporenonderzoek en is nu op zoek naar de schutter en getuigen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vooral vertraging op de A58 en de A59. De A58 Breda-Tilburg tussen de knooppunten Galder en Sint-Annebos bij Breda heb je een kwartier vertraging. A59 Zierikzee-Den Bosch tussen knooppunt Zonzeel en Waspik 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT, waar muziek je raakt.
3: Roger Schepers.
2: Radio BNT.
3: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
4: Inner City. Heel veel A'tjes. Jullie kozen voor Good Life.
3: Maximaal.

0: Six Ones remix van deze classic. Ze hadden er eigenlijk twee in hetzelfde jaar. Big Fun, Good Life scoorden eigenlijk allebei een beetje even groot. En jullie wilden Good Life. Ik snap het, want Big Fun heb ik gisteren nog gedraaid volgens mij. Ja, dankjewel voor de aantjes die binnenkwamen via radiobnt.nl in het kader van Maximaal Genieten. Vrienden, morgen is het vrijdag, de laatste dag voor het weekend. En dan draaien we er altijd twee om 16:30 en 17:30. Twee grote hits uit de 70s, 80s of 90s. Als je denkt, hey, ik heb al een lekkere die ik heel graag zou willen horen in de lange uitvoering. Laat mij dat ook even weten. Radiobnt.nl, dan is die morgen op de radio. Dan zijn ze op de radio, want we mogen er twee doen op de vrijdag. Dus kom maar door. Je favoriete 70s, 80s of 90s classics. Classic in de lange uitvoering. De Maximaal Genieten van morgen 17:30 en 18:30. Omdat het vrijdag is. Radiobnt.nl. Er is een lange lijst te vinden op Spotify. Een lange lijst met lange liedjes. Mooie liedjes. Er staan 12 inches tussen. In ieder geval mooie lange uitvoeringen. Ik zou, als ik jou was, die lijst eens even checken. En dat doe je via radiobnt.nl/Maximaal Genieten. Dat is waar je naar luistert. En 17 september is eigenlijk muzikaal gezien best wel een leuke dag. Vandaag... op 17 september 1964 speelden de Beatles in Kansas City voor een mega groot bedrag in die tijd. Het bedrag staat er overigens niet bij vermeld. Dat is wel gek, hè? Ja. En op 17 september 1991 was eigenlijk een dag dat er heel veel goede, tijdloze, zou ik bijna willen zeggen, legendarische albums uitkwamen. Namelijk No More Tears van Ozzy Osbourne kwam uit, Emotions van Mariah Carey kwam uit en Guns N' Roses bracht op die dag, 17 september 1991, zelfs twee albums uit. Use Your Illusion 1 en 2. Ja goed, we kennen het hele oeuvre van Guns N' Roses bijna, ook van Ozzy Osbourne. Maar hoe mooi is dat dat R&B, pop en rock elkaar zo verbindt op 17 september 1991. Je voelt hem al, ik ga je iets vragen. Nou, ligt het voor de hand dat ik Guns N' Roses ga vragen? Of Ozzy Osbourne? Nee, we doen het anders. Wat wil je horen van het album Emotions van Mariah Carey? Dat is misschien leuk. Laat me weten wat je wil horen. Geef het even door via radiobnt.nl.
1: Roger Schepers en de BNT Middagshow.
2: Radio BNT.
3: En toen deed hij het niet, maar nu wel.
4: Hey, I'm Teddy Swims.

0: Ik zat gisteren even te kijken naar RTL Boulevard en daar blijkt dat Dave en Marijn uit elkaar zijn. Dave Roelvink, joh.
1: Roger Schepers.
0: Ik zag een stukje van de Roelvinkjes en Marijn Kuipers, eigenlijk wel een hele leuke meid. Vrolijk, optimistisch, positief. Ook depressies gehad, maar heeft Dave daar heel erg mee geholpen. Ze stond op het punt te gaan trouwen, verloofd en alles. En dan in één keer lees je gisteren dat het ophoudt tussen die twee. Oh, ik vind het eigenlijk wel heel erg jammer, als ik heel eerlijk ben. Is 7 links van 5 uur. Duran Duran, Ordinary World op Radio BNT. Teddy Swims, Mr. Know-it-all, draaien we daarvoor. Het is de middagshow op Radio BNT voor de donderdag. Emotions van Mariah Carey kwam uit op 17 september 1991. Wat wil je dat ik van mevrouw Curry ga draaien? Laat het maar even weten via radiobnt.nl van dat album Emotions het liefst natuurlijk. Maar ja, goed. Kom maar door, laat het me maar even weten. Gaan we dat straks in het volgende uur doen. De middagshow op Radio BNT. Een feuilleton bestaand uit 2 episoden. Episode 2 staat het punt van beginnen. Alleen moet 1 dan eerst wel afgelopen zijn. Ga dadelijk even boodschappen doen. Je hoort het nieuws van 5 uur en Ed Sheeran. Wat moeten we vertellen over Ed Sheeran? Hij zou gaan optreden ergens met Macklemore in het voorprogramma. Nou is Macklemore eruit gehaald. Want die heeft uitlatingen gedaan die eigenlijk niet mogen en ook niet netjes zijn. En daarom hebben ze hem geschrapt als voorprogramma van Ed Sheeran. En natuurlijk kreeg iedereen natuurlijk via de socials weer een hele bak stront over zich heen. En Ed zegt gewoon heel cool, ja weet je, ik vind het heel vervelend. Ik kan er eigenlijk verder niks aan doen. Dat is van de organisatie. Ja, Galloway Girl dan maar.
1: Roger Schepers en

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Radio BNT.
5: BNT.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Smin.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje. Voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
9: Smint. Boost yourself.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
15: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
16: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
17: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
16: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
17: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
16: En als je voor jezelf werkt?
17: Ook gewoon één factuur per maand.
16: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
18: Een deel van het Poolse luchtruim was vanochtend gesloten vanwege Russische aanvallen op West-Oekraïne. Twee Poolse vliegvelden in het oosten gingen uit voorzorg dicht en straaljagers werden ingezet. Oekraïne meldde meer dan 100 afgevuurde raketten en drones, ook 19 gewonden en schade op 33 plekken rond Kiev. Cabinepersoneel van EasyJet in Portugal staakt tussen 2 en 6 oktober en tussen 19 en 23 december. Dat doen ze voor betere arbeidsvoorwaarden. Vakbond SNP-VAC verwacht dat de eerste staking leidt tot het vervallen van 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro. Drie transformatoren van elk 350 ton zijn 's nachts vervoerd van Spijkenisse naar het hoogspanningsstation in Simonshaven. De objecten zijn elk 6 meter hoog, ruim 3 meter breed en 12 meter lang. Netbeheerder Tennet noemt het transport een mijlpaal voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet dat havenondernemingen ten goede komt. Er komt een einde aan de vaste grenscontroles op de A12. De huidige controles die voor meerdere ernstige ongelukken zorgden worden vervangen door flexibele controles. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek vanuit zowel de Achterhoek als vanuit Duitsland. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
19: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vertraging op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg doe je er 25 minuten langer over. A50 Eindhoven-Os. Tussen Sonnenbreugel en Veghel-Noord een kwartier extra. En dat geldt ook voor de A50. Verder in de richting van Arnhem voor het knooppunt Bankhoef. De A58, Eindhoven-Tilburg, heb je bij Moergestel een kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Roger Schepers.

Even de middagshow, 17 september 2026. Vrienden, hartelijk goedemiddag en welkom terug. Dit is Radio BNT in Limburg en Brabant via DAB+. En online via radiobnt.nl. Salt and Pepper, Push It. En ik zat even te denken, ik draaide in het vorige uur Note to Self van Douwe Bob. Zou die dan in het Engels gewoon Push Bob heten? Ik weet het niet. Ik ben erover na denken eigenlijk. Laat me niet los. Ik denk, ik moet even delen met de mensheid. Waarom ook niet? Ja, het is de hele laatste dag van de week, vrienden. En straks hebben we het even over de podcast. De podcast. Ben je onderweg naar huis en een lange dag werken? Fijne avond dan. Moet je nog? Of mag je nog tegenwoordig? Hè? Moet je nog? Klinkt dan weer altijd zo van, ja, hoe lang moet... Dat heb je wel eens als je met mensen praat over je pensioen bijvoorbeeld. Hè? Hoe lang moet je nog? Ja. Als je werk je tegen zit, dan snap ik dat dat moeten is. Maar je kunt ook vragen, goh, hoe lang mag jij nog? Dat klinkt heel anders, hè? Ja, nou dat. Dus in ieder geval, als je middag- of avonddienst moet, dan mag. Dan heel veel plezier. Je kunt ons volgen via de socials, Facebook, Instagram. En je mag reageren op alles wat je kwijt wil via radiobnt.nl. Dat mag je gewoon lekker gebruiken. De sfeer is goed, het is leuk, we hebben er zin in. Het is donderdag, graadje of 19. En kans op een beetje regen vannacht. Daalt de temperatuur, horen we zojuist in het nieuws. Nou, een graad of 13. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. En de komende dagen, vrienden, er is niks aan te doen. Maar het wordt een

Appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 3123. Radio.

Stel je voor, je moet weer naar een bruiloft toe. Hè? Dat zou zomaar kunnen, niet dat je daar weer naartoe moet. Maar dan zul je deze plaats zeker voorbij horen komen. Of de DJ draait het, of de band speelt het. Kan allemaal. ABBA, Dancing Queen op Radio BNT. De Bauza Magnetic draaiden we daarvoor. Het is 17 september. Dus even kijken wat er allemaal in die historie gebeurde. Op 17 september 1944 startte Market Garden. Dat ken je wellicht nog. Daar heb je vast en zeker wel van gehoord. In de Tweede Wereldoorlog was dat. En in Nederland startte de treinstaking. Ja, dat was toen in 1944 al zo, vrienden. Ja, echt waar. Verder is het World Patient Safety Day, oftewel Wereld Patiënten Veiligheidsdag. Dus breng uw patiënten alsjeblieft in veiligheid, op welke manier dan ook en in welk kader dan ook. En in het zuiden van Limburg wordt vandaag onder meer de bevrijding van de Mijnstreek herdacht. 17 september 1944. De Mijnstreek, dat is een stuk in Zuid-Limburg. Wellicht ken je het, misschien ook niet. Ik meld het even. En met name in Heerlenheide wordt dat vandaag gevierd. Gevierd, herdacht, dat is eigenlijk wat het is. En muzikaal gezien, fantastische dag. Want het is wel leuk dat rock, pop en R&B elkaar ontmoeten. Op 17 september 1991 kwamen er namelijk 3 fantastische albums uit. Legendarische albums eigenlijk. Ozzy Osbourne kwam met No More Tears. Nou, daar ken je Dreamer van misschien. En het liedje No More Tears zelfs. Geweldig trouwens. Guns N' Roses bracht maar liefst 2 albums uit. Dat leek wel een soort best-of. Use Your Illusion Part 1 en 2 kwamen op dezelfde dag uit in 1991. En Mariah Carey kwam met haar album Emotions. En die laatst genoemde, daar heb ik je even bij nodig. Wat wil je van dat album Emotions van Mariah Carey horen? Ga er straks even een trekje van draaien. Laat maar weten wat het mag zijn. Jij bepaalt. RadioBNT.nl, dat is waar je ons kunt bereiken. Stuur een e-mail, zie je daar als optie. Doe dat dan ook. Een app bedoel ik. Stuur een appje, zie je daar als optie. Doe dat ook. En laat mij even een titeltje toekomen. Dan kan ik hem straks voor je opzetten. Ja, Ben Sanders overleed afgelopen dinsdag op 43-jarige leeftijd. Mijn god, mijn god, mijn god. Het is eigenlijk wel heftig. Zo jong. En hij heeft een hoop hoge toppen meegemaakt, maar ook hele diepe dalen. En zijn broer Dean Sanders maakte dat bekend gistermorgen, dat het dus inderdaad om Ben ging. Ja, het is eigenlijk gewoon een beetje onwerkelijk. Iemand die, midden in het leven weet ik niet, want je hoorde niet zo heel veel van hem. Maar ja, zoals eerder gezegd, hij trad wel nog op de bruiloft van Birgit Lewis. Dus dat dan weer wel. En dat is dan bijzonder. Dat is een week of 2 geleden. Dus hij was zeker nog wel in town en aanwezig. Ben Sanders. Hij is niet meer. Wil je muzikaal iets van Ben Sanders? Kan dat ook. RadioBNT.nl. Smakelijk eten. Dit is de middagshow op BNT.

0: Manamana. Manamana.
1: Het is heel flauw, dit, dat weet ik, dat geef ik toe. 1998, en je weet het, Radio BNT Goes International. Gisteren draaide ik Eros Ramazzotti uit Italië. En nu uit Frankrijk hoorde je Mado en La Tribune Dana op Radio BNT in de middagshow. Leuk dat je de radio aan hebt staan. Merci Lola Young, liedje over Lionel gemaakt. Nee, zal niet de bedoeling zijn, maar het is wel heel logisch dat, dat je daar dan als eerste aan denkt natuurlijk. Vrienden, gisteren sprak ik Tim Akkerman. Wie kent hem nog? De voormalige zanger van Direct, die toch inmiddels zelf al zijn vijfde studioalbum heeft uitgebracht. Are We Strong Enough? En ik heb daar gisteren ook een liedje van laten horen, maar vooral met Tim gesproken. En denk je van, hé, dat heb ik gemist, vervelend. Mwah, valt mee, je kunt het interview terugluisteren. Het staat op radiobnt.nl, de website, dus daar kun je het allemaal even checken. Er staan trouwens veel meer leuke dingen op die website. Check dat maar even, je kunt daar ook als ondernemer adverteren. Als je denkt, hé, het lijkt mij leuk om mijn naam via dit radiostation te horen in reclameblokken of zo, kan dat voor weinig. Radiobnt.nl is de website, check dat even en dan zie je dat daar allerlei mogelijkheden zijn. Leuke feitjes lees je daar ook. Je ziet daar afbeeldingen, fotootjes, winacties, et cetera, et cetera. Leuke dingen. Radiobnt.nl, als je niks te doen hebt, ga eens even naar die site en ga daar eens even een kenkje nemen. En laat ons vooral via de comments ook even weten wat je vindt, hè, want dat vinden we wel heel belangrijk. We horen graag van je. Waarom?
0: Omdat we van je houden.
1: En het samen met je doen. Want als jij er niet was als luisteraar van dit fijne radiostation, hadden wij geen bestaansrecht. Oh, shit. Daar is wel weer over nagedacht. Ook weer. Goedemiddag allemaal. Het is tijd voor Miles Smith. Zou ik dan zeggen, in ieder geval. En volgens mij vindt Miles Smith het ook wel tijd dat het voor hem is. Alleen

0: I will wait for you. Lekker liedje is dat van Maal Smith op Radio BNT. 1:06. Smakelijk heet. Een klein beetje over tijd alweer, hè jongens. Het is niet helemaal goed, hè. Waar is de regie? Waar is in goede stand de regie van dit radioprogramma? Ik ben al even achter de ruit aan het kijken, maar ze zijn denk ik koffie halen. Ik heb geen idee, maar er is geen regie. En dan weet ik het ook niet meer, hè. Nee hoor, onzin. Valt allemaal reuze mee. Eens even kijken. Duncan Furs gaat je zo dadelijk bijpraten over het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En Dennis zit bij de ANWB. Dennis, mooi. En van hem hoor je de actuele verkeerssituatie. En er is nogal wat aan de hond, dus blijf hier. Eerst even kijken naar het weer. 19 graden vandaag. En het is een beetje een afwisseling van wolken en zon. Het is overwegend nog droog. Er zijn wel een klein beetje buitjes geweest, maar niet al te veel. Vanavond trekt er een regendek van west naar oost over ons kleine land Nederland. De temperatuur daalt vannacht naar 13 graden. Morgen krijgen we ongeveer net zo'n dag als vandaag. En de komende dagen, daar moeten we rekening mee houden, vrienden, is het wisselvallig.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Een 27-jarige man zonder vaste woonplaats is door de rechter veroordeeld tot 2 maanden voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van 2 jaar. Dit voor de oplichten van meerdere kaartzoekers, onder meer uit de Limburgse plaatsen Geleen en Zwalmen. De man benaderde zijn slachtoffers via Facebook onder de schuilnaam Arjan en streek zo honderden euro's op voor nooit geleverde tickets. Voor onder meer Defcon, voetbalwedstrijden en de fietselfstedentocht. Omdat de verdachte geen bekend adres heeft, verscheen hij niet in de rechtbank. De gedupeerde Limburgers en andere slachtoffers krijgen hun geld via de staat terug, die het bedrag vervolgens op de fraudeur zal proberen te verhalen. De politie heeft een minderjarige student van de Technische Universiteit Eindhoven aangehouden nadat hij in een volle collegezaal de nazi-groet bracht en medestudenten racistisch bejegende. Het incident op de opleiding Electrical Engineering leidde tot een opstootje gisteren met medestudenten. De jongen is in zijn woning aangehouden voor bedreiging en zit vast. De politie onderzoekt ook racistische afbeeldingen en filmpjes over moskee-aanslagen die hij kort voor het college in een klasse-appgroep deelde. En bij een schietpartij voor de ingang van sportcomplex het Noorderpark in Tilburg is vannacht een 26-jarige Tilburger gewond geraakt. Het slachtoffer werd door een kogel getroffen en door een familielid naar het ziekenhuis gebracht. De politie is met meerdere eenheden uitgerukt, heeft de straat afgezet voor sporenonderzoek en is nu op zoek naar de schutter en getuigen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vertraging op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg doe je er 25 minuten langer over. A50 Eindhoven-Os. Tussen Sonnenbreugel en Veghel-Noord een kwartier extra. En dat geldt ook voor de A50. Verder in de richting van Arnhem voor het knooppunt Bankhoef. De A58 Eindhoven-Tilburg heb je bij Moergestel een kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Ja, ik vond het meteen een fantastische plaat, maar het werd mij doorgegeven. Mijn lief was onderweg en die hoorde dit liedje op de radio ergens. Die belde mij en ze zegt, dit moet je eens even checken. Dat is een gave plaat. And the rest is history. Robin Thicke, T.I. en Pharrell, Bird Lines op Radio BNT, 6:12. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Toto daarvoor, Stop Loving You. En het is die altijd lekkere donderdag, vrienden. Morgen vrijdag. En dan gaan we het weekend uiteraard weer inluiden. Doen we 2 maal met een lange uitvoering. Maximaal genieten, dus lekker lang luisteren. Om 5:30, 6:30 gooi je een grote hit uit de jaren 70, 80 of 90. Welke van die platen zou je graag willen horen? Welke 12 inch mag dat zijn? Als je een goed idee hebt, kom maar door via Radio BNT.nl.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij De Podcast.
0: De podcast die check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Staat er een aantal online, dat zou je kunnen checken. Komende zaterdag komt er een nieuwe. En dat is eigenlijk wel een hele leuke ook. Niet dat er geen leuke staan. Even, hoe zeg je dat? Preken voor eigen parochie. Maar er komt een leuke bij komende zaterdag. Ik ga daar morgen een klein beetje een tease over afgeven. Maar er staan er nu een aantal online waar je lekker tussen kunt kiezen. Over zware thema's. Het zijn muzikanten, het zijn artiesten. Maar het zijn ook mensen gewoon uit het dagelijks leven. Er is bijvoorbeeld een interview gemaakt ooit met Jacques Kremers. Jacques die woont in het zuiden van Limburg, in Nut. Een Pinkpopganger, heeft geen enkele editie van Pinkpop gemist. En dan vertelt hij over wat hij allemaal daar heeft meegemaakt en zo. Bijvoorbeeld. Als je denkt, goh, leuke podcast om te luisteren. Zeker even doen. Check de podcast. Volg hem ook. De podcast op alle socials. Dan krijg je een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem met je eigen sociale netwerk.

Lekker liedje dit van Shalimar. Weliswaar een classic. I Can Make You Feel Good. Daar kennen we ze natuurlijk van. A Night to Remember. En deze natuurlijk. The Second Time Around. Op Radio BNT. 10 minuten voor 6. I Love Liv Bakermat. Draaiden we ervoor. Of moet je dan zeggen Bakermat? Nee, Bakermat gewoon. Dus een Nederlander. Hou het gewoon op Bakermat. Dan komt het allemaal vanzelf goed. Het is donderdagmiddag, vrienden. 17 september. En in de pophistorie gebeurde er van alles. 35 jaar geleden. Er kwamen drie legendarische albums uit op 17 september 1991. Namelijk Guns N' Roses bracht twee albums tegelijk uit. Use Your Illusion Part 1 en 2. Met onder andere daar natuurlijk November Rain op. Knocking on Heaven's Door. Don't Cry. Je mag het eigenlijk zien als een soortement van verzamel-cd. Het waren er twee die destijds uitkwamen. Ozzy Osbourne, Weile Ozzy, die kwam met No More Tears. Album kwam ook uit op 17 september 91. En Mariah Carey kwam met haar album Emotions uit. Dus eigenlijk is het dan mooi dat vette rock, pop en R&B elkaar ontmoeten in de muziekgeschiedenis van 17 september. En dat gebeurde allemaal in 1991. Ik vroeg je, vraag eens iets aan van dat album Emotions. Nou, er kwamen wel een paar dingetjes binnen, niet zo heel veel. Ik snap dat ook wel, want ja, dat album is niet zo bekend, denk ik. Er staan een paar bekende liedjes op. Emotions zelf natuurlijk komt een aantal keren binnen. En twee keer kwam een liedje binnen wat ik nu ga draaien. Dat staat op dat album. Daar staan natuurlijk zat ballads op, die plaat. Maar er staat ook één lekker danceable nummer op. En daar kwamen twee aanvragen voor binnen. Martijn stuurde een berichtje en Robin naar radiobnt.nl. Dankjewel voor het sturen. We vieren dus het 35-jarig jubileum van het album Emotions van Mariah Carey. En jullie vroegen om Make It Happen.

0: Happen van Mariah Carey. Ik wens je een fijne avond. Geniet van de muziek en de avond van BNT. Morgenochtend is Erik er om 7 uur om je te wekken in de wakkerste ochtendshow van Nederland. We hebben morgenmiddag een day.
1: Radio BNT. BNT.
2: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner. En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder. Lekker bezig.

0: Bonido.nl. Mis niks en sla je slag. Bonido.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Dames en heren, de daluren beginnen.
6: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
3: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Een 22-jarige Belg die wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident in Overasselt wordt vrijdag vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit onderzoek dat hij niet op het plaatsdelict is geweest en geen vuurwapen had. Hij blijft echter wel verdachte. 5 andere verdachten blijven langer vastzitten. Bij het incident kwam een 51-jarige beveiliger om. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, bekend van Het Melkmeisje en Odorex. Volgens Unilever past Zwitsal, vooral bekend in Nederland en België, niet meer bij de strategie. De financiële details zijn niet bekendgemaakt. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond. Alle Zwitsal-medewerkers gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Een sauna- en wellnessbedrijf in Hierden heeft een vrouw die een burkini droeg ten onrechte weggestuurd. Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat sprake was van discriminatie vanwege godsdienst en geslacht. Volgens het college heeft het bedrijf onvoldoende aangetoond dat de kledingregels nodig waren voor hygiëne, gezondheid of veiligheid. In het Belgische Hechtel Exel zijn meerdere militairen tijdens een internationale parachuteoefening in bomen terechtgekomen. Door een windstoot raakten parachutisten van hun koers. Vanuit Eindhoven waren ongeveer 250 militairen uit 12 landen opgestegen. De hulpdiensten zijn bezig met een grote reddingsactie. 4 parachutisten zijn inmiddels bevrijd, onder wie 3 zwaar gewonden. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: De avond van Radio.

0: Are you feeling me? Let's do something.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Een 27-jarige man zonder vaste woonplaats is door de rechter veroordeeld tot 2 maanden voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van 2 jaar. Dit voor de oplichten van meerdere kaartzoekers, onder meer uit de Limburgse plaatsen Geleen en Zwalmen. De man benaderde zijn slachtoffers via Facebook onder de schuilnaam Arjan en streek zo honderden euro's op voor nooit geleverde tickets. Voor onder meer Defcon, voetbalwedstrijden en de fietselfstedentocht. Omdat de verdachte geen bekend adres heeft, verscheen hij niet in de rechtbank. De gedupeerde Limburgers en andere slachtoffers krijgen hun geld via de staat terug, die het bedrag vervolgens op de fraudeur zal proberen te verhalen. De politie heeft een minderjarige student van de Technische Universiteit Eindhoven aangehouden nadat hij in een volle collegezaal de nazi-groet bracht en medestudenten racistisch bejegende. Het incident op de opleiding Electrical Engineering leidde tot een opstootje gisteren met medestudenten. De jongen is in zijn woning aangehouden voor bedreiging en zit vast. De politie onderzoekt ook racistische afbeeldingen en filmpjes over moskee-aanslagen die hij kort voor het college in een klasse-appgroep deelde. En bij een schietpartij voor de ingang van sportcomplex het Noorderpark in Tilburg is vannacht een 26-jarige Tilburger gewond geraakt. Het slachtoffer werd door een kogel getroffen en door een familielid naar het ziekenhuis gebracht. De politie is met meerdere eenheden uitgerukt, heeft de straat afgezet voor sporenonderzoek en is nu op zoek naar de schutter en getuigen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: Partij voor de Dierenleider Christine Teunissen vindt dat premier Rob Jetten te weinig doet tegen Israël. Zij wil onder meer stoppen met de aankoop van Israëlische wapens. Jetten zegt dat dit niet volledig kan omdat bepaalde materialen alleen uit Israël komen. Het kabinet zoekt wel naar alternatieven. Ook denkleider Stefan van Baarle bekritiseerde Jetten daarin. Een 22-jarige Belg die wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident in Overasselt wordt vrijdag vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit onderzoek dat hij niet op het plaatsdelict is geweest en geen vuurwapen had. Hij blijft echter wel verdachte. 5 andere verdachten blijven langer vastzitten. Bij het incident kwam een 51-jarige beveiliger om. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, bekend van het melkmeisje en Odorex. Volgens Unilever past Zwitsal, vooral bekend in Nederland en België, niet meer bij de strategie. De financiële details zijn niet bekendgemaakt. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond. Alle Zwitserland-medewerkers gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Een sauna- en wellnessbedrijf in Hierden heeft een vrouw die een burkini droeg ten onrechte weggestuurd. Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat sprake was van discriminatie vanwege godsdienst en geslacht. Volgens het college heeft het bedrijf onvoldoende aangetoond dat de kledingregels nodig waren voor hygiëne, gezondheid of veiligheid. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Een 27-jarige man zonder vaste woonplaats is door de rechter veroordeeld tot 2 maanden voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van 2 jaar. Dit voor de oplichten van meerdere kaartzoekers, onder meer uit de Limburgse plaatsen Geleen en Zwalmen. De man benaderde zijn slachtoffers via Facebook onder de schuilnaam Arjan en streek ze honderden euro's op voor nooit geleverde tickets. Voor onder meer Defcon, voetbalwedstrijden en de fietselfstedentocht. Omdat de verdachte geen bekend adres heeft, verscheen hij niet in de rechtbank. De gedupeerde Limburgers en andere slachtoffers krijgen hun geld via de staat terug, die het bedrag vervolgens op de fraudeur zal proberen te verhalen. De politie heeft een minderjarige student van de Technische Universiteit Eindhoven aangehouden nadat hij in een volle collegezaal de nazi-groet bracht en medestudenten racistisch bejegende. Het incident op de opleiding Electrical Engineering leidde tot een opstootje gisteren met medestudenten. De jongen is in zijn woning aangehouden voor bedreiging en zit vast. De politie onderzoekt ook racistische afbeeldingen en filmpjes over moskee-aanslagen die hij kort voor het college in een klasse-appgroep deelde. En bij een schietpartij voor de ingang van sportcomplex het Noorderpark in Tilburg is vannacht een 26-jarige Tilburger gewond geraakt. Het slachtoffer werd door een kogel getroffen en door een familielid naar het ziekenhuis gebracht. De politie is met meerdere eenheden uitgerukt, heeft de straat afgezet voor sporenonderzoek en is nu op zoek naar de schutter en getuigen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
1: Citytrippen?
2: Drakentimmen in het Verre Oosten?
3: Of nee, juichen voor Oranje!
0: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Toe aan de andere kant.

0: Business.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient.

0: Dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Voor bijna 300.000 nieuwbouwwoningen is de komende 3 jaar geen ruimte op het stroomnet. Voor ongeveer 600.000 woningen is een stroomaansluiting aangevraagd, maar bij bijna de helft is nu geen capaciteit. Volgens Netbeheer Nederland komt dat door een grote golf van aanvragen. Ruim de helft kan naar verwachting wel worden aangesloten. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 4 jaar en 2 maanden cel geëist tegen Sam van Zet voor de verkrachting van 2 studenten in Utrecht in 2022 en het bezit en verspreiden van een kinderpornografische afbeelding. De rechtbank had hem eerder 3 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De verdachte is nu onder voorwaarden vrij. Partij voor de Dierenleider Christine Teunissen vindt dat premier Rob Jetten te weinig doet tegen Israël. Zij wil onder meer stoppen met de aankoop van Israëlische wapens. Jetten zegt dat dit niet volledig kan, omdat bepaalde materialen alleen uit Israël komen. Het kabinet zoekt wel naar alternatieven. Ook denkleider Stefan van Baarle bekritiseerde Jetten daarin. Een 22-jarige Belg die wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident in Overasselt wordt vrijdag vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit onderzoek dat hij niet op het plaatsdelict is geweest en geen vuurwapen had. Hij blijft echter wel verdachte. 5 andere verdachten blijven langer vastzitten. Bij het incident kwam een 51-jarige beveiliger om. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: De avond van Radio.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk Allesreinigers en Schoonmaakspray's ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Hij vreest dat Moskou een incident kan gebruiken om de eenheid van de NAVO te testen. In Polen zijn opnieuw luchthavens gesloten na dronewaarnemingen. Honderden schoonmakers hebben donderdag in Utrecht actie gevoerd tegen de nieuwe CAO. Ze zijn deze week 5 dagen in staking op onder meer NS-stations, Schiphol, scholen en kantoren. De FNV is vooral boos over de regels rond loondoorbetaling bij ziekte, de weekendtoeslag en de loonsverhoging. Werkgevers wijzen op verbeteringen en houden de deur open. Voor bijna 300.000 nieuwbouwwoningen is de komende 3 jaar geen ruimte op het stroomnet. Voor ongeveer 600.000 woningen is een stroomaansluiting aangevraagd, maar bij bijna de helft is nu geen capaciteit. Volgens Netbeheer Nederland komt dat door een grote golf van aanvragen. Ruim de helft kan naar verwachting wel worden aangesloten. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 4 jaar en 2 maanden cel geëist tegen Sam van Zet voor de verkrachting van 2 studenten in Utrecht in 2022 en het bezit en verspreiden van een kinderpornografische afbeelding. De rechtbank had hem eerder 3 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De verdachte is nu onder voorwaarden vrij. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
8: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. Ongeveer 30 betogers werden bij het Nationaal Monument door de politie omsingeld en afgevoerd in een stadsbus. Eerder werden ook betogers aangehouden in een H&M-winkel. De rechter had de oude turfmarkt aangewezen als alternatieve locatie. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Hij vreest dat Moskou een incident kan gebruiken om de eenheid van de NAVO te testen. In Polen zijn opnieuw luchthavens gesloten na dronewaarnemingen. Honderden schoonmakers hebben donderdag in Utrecht actie gevoerd tegen de nieuwe CAO. Ze zijn deze week 5 dagen in staking op onder meer NS-stations, Schiphol, scholen en kantoren. De FNV is vooral boos over de regels rond loondoorbetaling bij ziekte, de weekendtoeslag en de loonsverhoging. Werkgevers wijzen op verbeteringen en houden de deur open. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: De avond van Radio BNT.

0: Hi. Radio BNT. BNT. Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. Ongeveer 30 betogers werden bij het Nationaal Monument door de politie omsingeld en afgevoerd in een stadsbus. Eerder werden ook betogers aangehouden in een H&M-winkel. De rechter had de oude turfmarkt aangewezen als alternatieve locatie. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Hij vreest dat Moskou een incident kan gebruiken om de eenheid van de NAVO te testen. In Polen zijn opnieuw luchthavens gesloten na dronewaarnemingen. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De avond van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatsverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Premier Rob Jette weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatsverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht

0: Radio BNT. Waar muziek je raakt. Waar muziek je raakt. Radio BNT.
1: I wanna talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced